0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

Een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij Betselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit

0: Achterhoek. 4 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen

worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft

0: is opnieuw botgevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: 6 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zeggen het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Vooral mensen die langdurig en intensief voeren naast de zorgen lopen vast. De onderzoekers willen een betere samenwerking tussen werkgevers, zorgorganisaties en overheid. Zo moet worden voorkomen dat mantelzorgers minder gaan werken of zelfs uitvallen. Er zijn nu zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak wordt veroorzaakt door een variant waarvoor nog geen specifiek vaccin beschikbaar is. Ook in Oeganda zijn besmettingen gemeld, zo'n 20, waaronder 2 bevestigde sterfgevallen. Onlangs werd ook in Frankrijk ebola vastgesteld bij een arts die uit de Democratische Republiek Congo kwam. Hij had geen symptomen van het virus en is niet besmettelijk. Bij een bomaanslag in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt, van wie er 2 ernstig aan toe zijn. De explosie vond plaats in de lobby van een appartementencomplex. De autoriteiten gaan uit van een gerichte aanslag en zijn op zoek naar de verdachte die op de vlucht is geslagen. Hij zou een explosief hebben achtergelaten in een rugzak. Franse media melden dat een rijke Oekraïense zakenman mogelijk het doelwit was. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 en 60 en een kind van 13 jaar oud. Amerikaanse filmschrijver en regisseur Carl Lynch moet 2,5 jaar de gevangenis in voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen die bedoeld was voor een serie die nooit werd gemaakt. Volgens justitie gebruikte hij het geld voor onder meer cryptovaluta, luxe auto's en andere privéuitgaven als dure horloges en kleding. De regisseur bood zijn excuses aan en verwees naar zijn psychische problemen. Hij moet zich in september melden bij de gevangenis om zijn straf uit te zitten. Het weer, de zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus... AH gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
0: Boeie!
1: Alle hak, tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
0: Zoé!
1: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
0: Yes!
1: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Hamster!
2: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Regio 8, headlines.
6: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast... doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zeggen het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit... Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens de autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. Bij een bomaanslag in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt... van wie er 2 ernstig aan toe zijn. De Amerikaanse filmschrijver en regisseur Carl Lynch... moet 2,5 jaar de gevangenis in voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen die bedoeld was voor een serie die nooit werd gemaakt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws op Regio 8. In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd op de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. Volgens analisten was Marokko het grootste deel van de wedstrijd in Monterrey de gevaarlijkste ploeg. Marokko moet het komende zaterdag opnemen tegen Canada. Nederland kan de koffers pakken. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zeggen het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Vooral mensen die langdurig en intensief voeren naast de zorgen lopen vast. De onderzoekers willen een betere samenwerking tussen werkgevers, zorgorganisaties en overheid. Zo moet worden voorkomen dat mantelzorgers minder gaan werken of zelfs uitvallen. Er zijn nu zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak wordt veroorzaakt door een variant waarvoor nog geen specifiek vaccin beschikbaar is. Ook in Oeganda zijn besmettingen gemeld, zo'n 20, waaronder 2 bevestigde sterfgevallen. Onlangs werd ook in Frankrijk ebola vastgesteld bij een arts die uit de Democratische Republiek Congo kwam. Hij had geen symptomen van het virus en is niet besmettelijk. Bij een bomaanslag in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt, van wie er 2 ernstig aan toe zijn. De explosie vond plaats in de lobby van een appartementencomplex. De autoriteiten gaan uit van een gerichte aanslag en zijn op zoek naar de verdachte die op de vlucht is geslagen. Hij zou een explosief hebben achtergelaten in een rugzak. Franse media melden dat een rijke Oekraïense zakenman mogelijk het doelwit was. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 en 60 en een kind van 13 jaar oud. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
0: Zometeen bij Regio 8.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Nu verse asperges eten bij Toppel Adler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant.

0: Doppeladler heeft een uitgebreide asperge-menukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppeladler en geniet van de verse asperges.
1: Ja, waar gibt's denn sowas?
0: Bij restaurant Doppeladler in Halderen, 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
1: Doppeladler, goed und lecker.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
3: Marcel Vermeer.
4: Hey, goedemorgen, toch wat anders wakker worden dan gebruikelijk. Heb je al een beetje geslapen? Goedemorgen, tijd voor een nieuwe ochtendshow. Het is inmiddels 7:04. En nu uit 79. Cheap Trick.
5: Regio 8. I want you to want me.

0: Nummer 1 is uit 1979. Cheap Trick en I Want You to Want Me. Dit liedje is trouwens opgenomen in Japan. Het grappige is, de groep Cheap Trick had dat liedje al in 1978 uitgebracht in Japan. Iedereen kende het daar, want ze wisten dat ze een jaartje later daar zouden gaan optreden. En toen hebben ze het opgenomen met publiek, want iedereen zong het mee. De rest van de wereld had er nog nooit van gehoord. En uiteindelijk is die live-uitvoering als een tierenlier gaan scoren, zou je kunnen zeggen. Ja, goedemorgen.
1: Begin je dag goed.
0: Ja, we gaan de dag gewoon goed opstarten. Ken je dat gevoel? Misschien heb je het wel eens vaker in je leven meegemaakt. Hè? Dat je dingen hoopt, dat je dingen heel graag zou willen. En dat het dan net niet lukt. Gisteravond nog bij het voetbal. Brazilië tegen Japan. Ik denk, die Japanners gaan ze pakken. Net niet gelukt. Daarna Duitsland tegen Paraguay. Heb je dat nog gezien? Misschien wat flitsen inmiddels? Ik denk, die Duitsers, dat gaat toch niet gebeuren? Ja hoor, Paraguay pakt gewoon Duitsland. En dan vannacht. Ik had de wekker niet gezet. Uiteindelijk werd ik zelf spontaan wakker om 3:30 of zo. Een stukje van de wedstrijd gemist. Ik denk, oké, dan ga ik toch gewoon even kijken. In mijn uppie. Nederland tegen wie moesten we ook alweer? Marokko. Nou, net niet. Net iets voor 6. Helaas naar penalties. En dan moet je die dag door. En als je dan je werk toe gaat, kan me zo voorstellen. De een houdt van voetbal, de ander niet. En de een is katzagrijnig omdat we verloren hebben. En de ander zegt, hey, nog koffie? Zo van, hou je snatel dicht. Dat gevoel. Een beetje gekke dag. We pakken het gevoel gewoon. Hè. Kijk eens even naar buiten. We zetten de zomer even stil. Nu wat bewolking, maar het wordt een lekkere dag vandaag met wat zonneschijn. We houden de moed erin, oké. Een nieuwe dag, dit is Regio 8 hier in Oost-Nederland... voor de Achterhoek en de Liemers. Een nieuwe aflevering van Achterhoek wordt wakker. Yeah.

Hij wist het op zijn vierde al van ik wil muzikant worden. En niets anders. En dat is hem verdomd heel goed gelukt. George Ezra bij Regio 8. Het liedje heet Shotgun. Hey, goedemorgen, we gaan weer kaartjes weggeven voor het prachtige festival. En misschien ook wel stiekem het vrolijkste festival van de Achterhoek. Hoochiku, het komende weekend 3, 4 en 5 juli. Het festival vindt plaats op het erf van Hofshuis in Varsseveld. Met Nederlandse artiesten, buitenlandse artiesten. Voor de kids wordt er het een en ander georganiseerd. En iedereen loopt er rond met één grote smile. Blijf luisteren binnen nu en een kwartiertje gaan we gratis kaarten.

enthousiasme en van een energie heeft die gast. De winnaar van The Voice van het afgelopen seizoen. Het is Ruben Hillen en 30 Seconds. Als je het nieuws volgt en je doet dat regelmatig, dan krijg je af en toe ook van die speciale meldingen. Een aantal mensen kregen bijvoorbeeld afgelopen zondag een melding. In Doetinchem was dat. Dat er bij een parkeerplaats van het Graafschapcollege aan de JF Kennedylaan een verdacht voorwerp was gevonden. Ja, en omdat niet gelijk duidelijk was waar het om ging, werd meteen door de politie de explosieve opruimingsdienst Defensie ingeschakeld. Ja, die hebben doorgeleerd, zeg maar, op het gebied van gevaarlijke dingen. En dat voorwerp lag bij een paaltje vlakbij de school. Dus dingen om... Eigenlijk bordjes werden er neergezet, zo kan ik het beter zeggen. En vlaggetjes en zo, je kent het wel. Dat je daar niet bij mag komen. Het onderzoek duurde 24 uur. En gisteren kwam naar buiten om wat voor een voorwerp het ging. Maar ja, wat denk je dat het was? Nee, je moet logischer nadenken. Het ging namelijk om een stuk vuurwerk en dat was aangeknoeid. Nou willen de mensen van de EOD, die explosieve opruimingsdienst, niet zeggen wat er nou precies mee gedaan was. Willen ze er een bom van maken? Dat denk ik toch niet, jongens. En dat het nog erger wordt dan gewoon simpel vuurwerk. Maar gelukkig is alles onschadelijk gemaakt en de kust is weer helemaal veilig. Dat is een hele fijne gedachte. Goed dat we die mensen hebben van de EOD. Tavares is hier zo.

0: Ja, verliefdheid overkomt je. Daar gaat het min of meer over. Met één knip in de vinger. De liefde omarmt bijna alles. Tavares hoorde je. It only takes a minute. Dit is Regio 8, zo direct het laatste nieuws. Er is een automobilist vanochtend vroeg in de sloot terechtgekomen in Zelhem. Meer erover zo direct met Bart.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
4: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Oh, ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Agriuniek Rijnvallei is een corporatie met onder andere vestigingen in de Achterhoek. We leveren deskundig advies en topproducten voor veehouders, akkerbouwers en fruittelers. Altijd tegen een eerlijke prijs. En wist je dat een corporatie helemaal van deze tijd is? Als je lid bent van Agriuniek Rijnvallei, deel je mee in de winst en bepaal je mee. Wil je ook een betrouwbare partner in de dynamische agrarische markt? Kijk op www.argroep.nl.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Regio 8 Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een automobilist is vanochtend met zijn auto in een sloot terechtgekomen. Het ging mis aan de Doetinchemseweg in Zelhem. Een ambulance kwam erbij, maar de bestuurder hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De bestuurder laat aan de hulpdiensten weten dat hij mogelijk een blackout heeft gehad. Op de hoek van de Ruimzichtlaan in Doetinchem heeft gistermiddag een aanrijding plaatsgevonden tussen twee fietsers en een automobilist. Het fietsende echtpaar wilde oversteken bij groen licht en kwam daarbij in botsing met een auto die vermoedelijk door rood reed. De vrouw van het stel werd in de ambulance nagekeken en de man is hard gevallen. Het ongeluk zorgde voor een flinke verkeerschaos. Aan de Houtmanstraat in Doetinchem is gisteren een meisje gewond geraakt bij een verkeersongeval. Volgens de eerste informatie wilde een automobiliste een parkeervak inrijden en zag daarbij het meisje over het hoofd. Ze liep daar samen met haar vader. Ze is bij ambulance voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist heeft ter plaatse een verklaring afgelegd en mocht daarna haar weg weer vervolgen. De periode van de speciale tankkorting in Duitsland loopt ten einde. Op 1 juli stopt de speciale regeling die 2 maanden geleden werd ingevoerd. Hiermee lagen in Duitsland de benzineprijzen tot wel 35 cent lager dan in Nederland. Wie zijn tank deze dagen nog even goedkoop wil volgooien, moet aansluiten in een lange rij met zowel Nederlands als Duitse kentekens. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

iedere keer als ik deze single voorbij hoor komen ergens, moet ik dan denken aan een trouwfeestje. Op menig trouwfeestje wordt hij namelijk gedraaid. Want later op de avond, als heel veel mensen wel een borreltje achter de kiezen hebben. En dat is zo grappig. Zeker wat oudere mensen, 60-plussers, 70-plussers. Nou ja, je kent het misschien wel. Die hebben dat als jeugdsentiment nog in hun hoofd zitten, deze plaat van Ike en Tina Turner. En die willen dan de dansvloer op om te gaan dansen. Maar dit is nou typisch zo'n plaat, daar valt niet op te dansen. Het enige wat je kan doen op de dansvloer met deze plaat is je plaat gaan en gek doen. Die valt gewoon niet op te dansen. De volgende keer als je een trouwfeestje hebt, moet je maar eens opletten. Die plaat komt geheid voorbij. En dan hoe mensen daarop reageren. Heel grappig. En nou dit je ook nog van CCR, deze plaat, Proud Mary. Dit is Regio 8. Goedemorgen. Lekker wakker worden? Of was je al uren wakker vanwege de WK-wedstrijd? Ja, dan heb je een extra naar gevoel. Weinig geslapen en dan ook nog net verloren. Oh, balen. Nou ja, goed. Rustig aan. Neem een lekker ontbijtje. En vertrouw op hele fijne collega's die je misschien wel later vandaag gaat zien. Hè? Daar kijk je naar uit, toch? Naar je collega's? Zeg dan gewoon ja. Ja. Hey, ik heb kaartjes voor je, om het nog lekkerder te maken. Kaartjes voor een prachtig festival. Een vrolijk festival dit weekend. Hier in de regio. Het Hoochie-Koo Festival. Met onder andere optredens van Danny Dumbunk, Thomas Berger. Hey, Alita Hedding, die zou je nog kunnen kennen van de band Time Bandits. Uit de jaren 80. En wat tributes optredens ook voor de kids. K3. De K3 zelf. Ja, die hebben net afscheid genomen, hè, officieel. In ieder geval, ze doen even niks. De oudere generatie heeft sowieso afscheid genomen. De originele K3-dames, maar de nieuwe gaan nog wel even door. Maar die zijn er dus niet. Het is een K3-tribute-bandje. En verder ook The Real Wild Boys met muziek van Herman Brood. Nou, ik kan nog wel even doorgaan, want er zijn heel veel optredens. 3 dagen lang, dit weekend in de Achterhoek. Geef even antwoord op de volgende vraag. Dan heb ik prachtige kaartjes voor die dagen voor je. Passepartout kaartjes. Voor 3 dagen dus. 2 kaartjes voor jou. Geef antwoord op deze vraag. Waar wordt dat Hoochie-Koo Festival eigenlijk gehouden? Is dat in Varsseveld? In Lochem? Of in Doetinchem? Dus waar vindt dit weekend dat Hoochie-Koo Festival plaats in de Achterhoek? In Varsseveld, Lochem of in Doetinchem? Nu reageren 0647470022. 0647470022. Gewoon nu even een appje sturen.

Regio 8, Dominic Fike. En Three Nights tijdens je ontbijt. Dit is de ochtendshow bij Regio 8 voor de Achterhoek, de Liemers. Of waar je ook luistert. Even een speaker richting het wegdek voor je. Een file op de A12. Ja, maar de lengte valt mee. A12 Duitse grens naar Arnhem. 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ouddijk en Duiven. En dit zijn de mannen van de Christians.

0: Het is Simple Plan samen met de goede vriend Jean-Paul en Selmo Paradise bij Regio 8. Robbie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Robbie Roes. En je zat vanochtend tijdens de wedstrijd Nederland-Marokko nog in een roes, heb ik begrepen. Je was er niet helemaal bij.
1: Ik heb de naam niet in de roes, maar ik zat niet in de roes.
0: Ja, precies. Was het de bedoeling dat je naar die wedstrijd zou willen kijken? Of had je van tevoren al...
1: Nee, ik had het voorgenomen, maar mijn vrouw gaat morgens om 7 uur weg.
0: Ja.
1: En dan sta ik al 6 uur op, dus dan...
0: Nee, dat begrijp ik. En achteraf gezien zeg jij...
1: Ja, het blijft aan.
0: Is maar goed ook. Ja. Ik heb een groot deel van de wedstrijd wel gezien. Het hing er ook gewoon om, hoor. Ze zijn wel heel goed, in Nederlands elftal. En hier Marokkanen natuurlijk ook. Ja, het ging vooral om zenuwen. Voor iedereen die het nog niet heeft gezien, kijk maar even terug bij de penalties. Puur de zenuwen. Ja.
1: En
0: dan even naar het komende weekend kijken. Dat is een stuk leuker natuurlijk. Want dan is er het Hoochie Festival in de regio. Je kan er naartoe. Ik heb namelijk paspartout kaartjes weg te geven. We geven dat trouwens heel veel weg deze week bij Regio 8. Dat betekent dat je 3 dagen aanwezig mag zijn. Met nog een andere persoon. Even antwoord geven op deze vraag. Voor dat hele vrolijke evenement. Is het in Varsseveld, in Doetinchem of in Lochem? Wat is het goede antwoord?
1: Varsseveld.
0: Ja, Varsseveld. Nou, niet iedereen weet het trouwens. Ik heb hier even een rondje gedaan met de redactie van Regio 8. Niet iedereen wist het zo uit zijn blote hoofd. Dus, maar jij wel. Hey, gefeliciteerd, man.
1: Dankjewel.
0: Ja, leuke optredens van onder andere Thomas Bergen, Danny de Munk, Wilbert Pigmans, die schijnt ook heel veel te kunnen. Alides Hidding van de Time Bandits. Er gebeurt zoveel meer. 3 dagen lang, vrijdag, zaterdag en zondag. Hoochie koe in de Varsseveld. Veel plezier.
1: Dankjewel, Marcel.
0: Jawel, fijne dag, jongen.
1: Doei.

0: de scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
3: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietjes stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: 8:02. En het laatste nieuws voor je. Dat krijg je van Dick de Hark.
10: In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. Marokko moet het zaterdag opnemen tegen Canada. Ook Duitsland is na een penaltyreeks tegen Paraguay verrassend uitgeschakeld op het WK. Net als Nederland misten de Duitsers 3 penalties en Paraguay 2. In de Haagse Schilderswijk zijn honderden supporters van Marokko de straat op gegaan om de winst te vieren op het Nederlands elftal. Er werd vuurwerk afgestoken, met vlaggen gezwaaid en auto's rijden toeterend rond. Nadat er met spullen werd gegooid en de openbare weg werd geblokkeerd, greep de mobiele eenheid in met een waterkanon. Het is traditie dat overwinningen van Marokko gevierd worden in de Schilderswijk. Daarbij liep het geregeld uit de hand. Ook in andere grote steden, zoals Amsterdam en Utrecht, werd op straat feest gevierd. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast, doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Vooral mensen die langdurig en intensief voeren naast de zorgen lopen vast. De onderzoekers willen een betere samenwerking tussen werkgevers, zorgorganisaties en overheid. Zo moet worden voorkomen dat mantelzorgers minder gaan werken of zelfs uitvallen. Er zijn nu zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak wordt veroorzaakt door een variant waarvoor nog geen specifiek vaccin beschikbaar is. Ook in Oeganda zijn besmettingen gemeld, zo'n 20, waaronder 2 bevestigde sterfgevallen. Onlangs werd ook in Frankrijk ebola vastgesteld bij een arts die uit de Democratische Republiek Congo kwam. Hij had geen symptomen van het virus en is niet besmet.

0: uiterlijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee... tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op regio 8.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Uchiku, 3, 4 en 5 juli op vrijdag Tribute Night met U2, In Excess, Modest Finest en de Aanhangerschapsband. Zaterdag Cracking Candy en de Time Bandits. Zondag Danny de Munk, Thomas Bergen, Boy Voigtoch, de Boetner.

0: Chicoe.nl.
1: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Zet het in je agenda. 10, 11 en 12 juli is het weer tijd voor het Pleinenfeest op het Prins Klausplein in Dingsperlo. Vrijdag geniet je van een gezellige filmavond. Zaterdag struin je over de zomerbraderie. En zorgt Team Loka voor een spetterende feestavond. En zondag sluit Thomas Bergen het weekend muzikaal af. Bekijk de complete line-up op Wat te doen in Dingsperlo. Het Pleinenfeest wordt mede mogelijk gemaakt door alle centrumondernemers van Dingsperlo.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Marcel Vermeer.
6: Ik heb hier toevallig de omroepgids liggen van Regio 8, die officieel niet bestaat hoor. Maar er staat in dat vanmiddag Veerle te horen is en een jongerenprogramma om 12 uur. Dat heet Get a Grip. En dit is...

Post Malone en even draaien in een cirkeltje. Je hoorde deze fijne hit dankzij Anita. Ja, die stuurde een berichtje. Anita, ze heet Meijers. Niet Anita Meijer, de beroemde, maar Anita Meijers. Nou, een leuke naam. Dankjewel Anita uit, even kijken, uit Doetinchem. Berichtje van haar. Vandaar dus deze fijne song. En zo heb ik er nog eentje voor je. Die komt binnen 10 seconden voorbij. Maar even vooruitkijken, want over ruim 2 weken... dan begint toch echt weer de Zwarte Cross. Hartstikke gaaf hier in de regio. We gaan het meemaken. Samen met Regio 8 en samen met jou. Ben je wel eens vaker op het Zwarte Cross terrein geweest? En niet alleen als bouwvakker. Of als horecamedewerker, maar gewoon voor het feestje daar. Ja. Grote kans dat je nu ja zegt. Want dat je ooit wel eens bij de Zwarte Cross aanwezig bent geweest. Wat is jouw verhaal eigenlijk? Misschien heb je wel een hele leuke herinnering. Als je denkt, ja, als ik nog terugdenk. En dat ene moment. En die aparte situatie. Of dat ene gave optreden. Tijdens de Zwarte Cross. In welk jaar dan ook. Nou, laat het even weten. We gaan een beetje warm lopen voor dat festival dit jaar. Misschien wel met jouw verhaal. Ja, 06-47-47-0022. Voor een berichtje over de Zwarte Cross. Jouw beleving, appen naar 06-47-47-0022. En nu dan een liedje van lang geleden. Nou, dat valt er op zich nog wel mee. Het zijn wat jaartjes, zitten er inmiddels tussen. Maar die wordt aangevraagd door Bram. Bram is de taxichauffeur. Hij rijdt tussen Winterswijk en Gaanderopen dit moment. Hij zegt, ja, dat is één plaat. Ik vind het zo grappig. Die heb ik al heel lang niet gehoord. Nederlandstalige plaat. Hij heet Toppertje. Oh, ik hoor je denken van, wacht even, dat ken ik. Ooit stond het op nummer 1. Een Tropical Danny komt voorbij.

0: Hey, je zou er een quiz van kunnen maken. Hoe vaak zingen ze dat refrein nog op het einde van deze plaat? Meer dan een minuut in ieder geval. De Police, een message in a bottle. Regio 8, de uren na die wedstrijd. Is een beetje moeilijk. Ja, ik denk, ik ga gewoon lekker door met deze ochtendshow. Er niet te veel woorden aan vuil over te maken. Het verlies. Maar ik weet niet, heb je gekeken? Ja, het ging vooral om zenuwen bij de penalties. En Marokko is net door. Ze spelen tegen Canada het komende weekend. Maar we gaan nog even terug naar afgelopen nacht. Want niet alleen ik was vroeg wakker, maar dat geldt voor meerdere collega's hier bij Regio 8. Waaronder Bart Solman van de redactie. Hij was op pad in de regio de afgelopen nacht.
1: Fantastisch, een droom die uitkomt.
2: De wedstrijd Nederland-Marokko te laat? Niet voor deze nachtbrakers in de Oranje Tempel in Silvolde. Voor velen was het een ervaring die ze niet wilden missen.
3: Ja, we hadden het over met een paar vrienden. Het is wel bijzonder. Zo, ja, je zit dan de hele avond thuis, ben je te koekeloeren. En denk van ja, ga ik dan slapen? Wat ga ik doen? Maar wakker gebleven. Ik heb Duitsland nog even onderuit zien gaan. Ja, en dan hierheen, ja. Ik voel me nu top. Dus,
1: Straks gaan de deuren dicht, dus dan komen wij in het licht komen wij weer naar buiten. Dus dat is best bijzonder.
2: Ja, had wel inspiratie uit die kerk.
1: Cool, hè?
4: Prima, lekker bier drinken. Ja, normale maandag, toch?
5: Even wat anders. Even keer wat anders dan overdag. Even wakker blijven en een paar colaatjes drinken. Voor een dag weer werken.
2: Organisator Erik de Voert twijfelde nog of hij de wedstrijd zou uitzenden.
6: Ja, kijk, dit zijn natuurlijk tijden die je niet verwacht. En nou, had je ook niet geholpen natuurlijk. Maar ja, we hebben A gezegd. We zijn heel blij dat we die vergunning hebben gekregen. Ja, dan moet je op B zeggen en dan moet je op kijken en door. En nou, dan hebben we een polletje gedaan van, nou, is er genoeg animo? Nou, dan zag je toch dat mensen wel wilden. Nou, toen zijn we begonnen en je ziet wel, het is gewoon bijna volle bak. Dus onvoorstelbaar.
2: Het was al een hele opgave om de Oranje Tempel überhaupt te mogen openen tijdens nachtwedstrijden.
6: Wij hadden erop geholpen. Ik had er mezelf al een beetje bij neergelegd. Zo van, ja, als het niet mag, dan mag het niet. Dan kun je wel willen, maar ja, als je tegen wordt gehouden, dan kan het niet. Maar ik ben wel heel blij dat die politieke partijen zijn opgestaan van ons en dat die een beetje tegengas hebben gegeven. En dan zijn we wel heel blij dat de burgemeester ook overstuigd is gegaan. En meer wil in het hele verhaal, dus super.
2: De bezoekers hebben allemaal een eigen tactiek rondom het kijken van de wedstrijd op het rare tijdstip midden in de werkweek.
4: Alle drie de wedstrijden kijken, heel veel drinken. Morgen vrij, dus daarom. Prima.
3: Ik heb geluk dat ik morgen vrij ben. Ik ben bijna vakantie van school. Dus ik moet morgen wel eventjes werken om 4 uur. Maar 4 uur, ja, dan kan ik nog wel even vooruit. Dus kan ik wel even het bedje liggen. Dat is prima.
1: Niet slapen, gewoon doorgaan. We moeten gewoon door.
3: We gaan gewoon door, wakker blijven, even knallen en dan volgende dag weer door.
2: En moet je morgen werken?
3: Ja.
2: Hoe laat moet je beginnen?
1: 9:30.
2: Hou je daar nog een beetje rekening mee dan met wat je drinkt? Of?
1: Eén drankje. Eén drankje.
2: Met de winst van Marokko is Nederland uitgeschakeld op het WK. Daarmee was het de laatste keer de Oranje Tempel voor in ieder geval de komende 2 jaar.
0: Want het EK komt er dan natuurlijk aan. Hè? Bart was dat, Bart Solman in de regio onderweg. En voor al diegenen die net iets voor 8:30 dan nu net wakker worden, 2 uurtjes geslapen. Nou, sterkte vandaag, hè.

0: Achterhoek wordt wakker. Het hebben Trent D'Arby en Rain. Zo direct het laatste nieuws. Dat krijg je van Bart Meijer. En dat gaat onder andere over de tankkorting die je de afgelopen 2 maanden kreeg in Duitsland.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Op de hoek van de Ruimzichtlaan in Doetinchem heeft gistermiddag een aanrijding plaatsgevonden tussen 2 fietsers en een automobilist. Het fietsende echtpaar wilde oversteken bij groen licht en kwam daarbij in botsing met een auto die vermoedelijk door rood rijdt. De vrouw van het stel werd in de ambulance nagekeken en de man is hard gevallen. Het ongeluk zorgde voor een flinke verkeerschaos. De periode van de speciale tankkorting in Duitsland loopt ten einde. Op 1 juli stopt de speciale regeling die 2 maanden geleden werd ingevoerd. Hiermee lagen in Duitsland de benzineprijzen tot wel 35 cent lager dan in Nederland. Wie zijn tank deze dagen nog even goedkoop wil volgooien, moet aansluiten in een lange rij met zowel Nederlandse als Duitse kentekens. Een automobilist is vanochtend met zijn auto in een sloot terechtgekomen. Het ging mis aan de Doetinchemse weg in Zelhem. Een ambulance kwam erbij, maar de bestuurder hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De bestuurder laat aan de hulpdiensten weten dat hij mogelijk een blackout heeft gehad. Aan de Houtmanstraat in Doetinchem is gisteren een meisje gewond geraakt bij een verkeersongeval. Volgens de eerste informatie wilde een automobilist een parkeervak inrijden en zag daarbij het meisje over het hoofd. Ze liep daar samen met haar vader. Ze is per ambulance voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist heeft ter plaatse een verklaring afgelegd en mocht daarna haar weg weer vervolgen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
0: Oké, dankjewel Bart.
9: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
0: Ja, de zomer heeft flink gas gegeven de afgelopen week. Nu even een beetje terugschakelen. Goedemorgen, Gerrit.
10: Goedemorgen. Zijn.
0: En blijft dit weer zo'n beetje wat we gisteren hadden? Krijgen we dat ook vandaag en de komende dagen? Of wordt het stiekem aan alweer wat heter?
10: Nou ja, dat wel. Maar Code Oranje is voorlopig voorbij.
0: Ah, geel ook, denk ik, hè?
10: Ja, en gebroken, ook, ja.
0: Code gebroken wit, die hadden we dan misschien nu kunnen inzetten. Hey, ja, wat krijgen we precies vandaag?
10: Nou ja, we hebben op zich, s'nachts koelt het lekker af. We hadden gisteravond al, dan komt er wat wind op zetten. En dan koelt het s'nachts af naar een graad of 14, 15. En op dit moment, ja, als de zon er weer bij is. We zitten natuurlijk wel in een periode dat de zon de hoogste punt heeft. En als die eenmaal opkomt, dan is het ook alweer gauw warm. En op dit moment is het alweer 19 tot 20 graden in de Achterhoek. En vandaag gaan we nog wel door de 25 graden heen. Maar ik denk voorlopig even de laatste, want morgen is een beetje kritiek. Maar Maar en daar heeft het ook mee te maken of de hittegolf nog stand houdt. Maar vandaag dus nog wel. En we zien op dit moment wolkenvelden, hoge bewolking vooral. Vanmiddag ontstaan er ook wel wat stapelwolken. Maar het blijft verder wel droog. En de wind die is zwak tot matig. Die is wat variabel, maar die zoekt geleidelijk aan de west- tot noordwesthoek op. En vanavond verdwijnt de bewolking weer. En komende nacht is het vrij helder. 14 graden is dan de minimumtemperatuur weer. En morgen dan hebben we ongeveer een vergelijkbare situatie met als vandaag. Alleen in de middag is de kans op een enkel buitje ietsjes groter. Maar op zich, de meeste plaatsen blijft het ook droog. En dan wordt het 24 tot misschien net 25 graden. En zo zal het ook op de donderdag en de vrijdag zijn. Dat er donderdag nog een kleine kans is op een buitje. Vrijdag blijft het droog. En in het weekend, komen we ook weer rond de 25 graden uit. Voorlopig weinig verandering. En als je praat over of er nog wat warmere lucht door onze kant op komt. Nou, het loopt nog wel uiteen qua modellen. Het Amerikaanse model die heeft later volgende week nog een keer wat dertigers in het verschiet. En het Europese weermodel. Delta wil na de vakantie na het weekend alweer wat warmere lucht naar ons toe laten komen vanuit het zuidoosten. Dus dat wordt nog wel spannend hoe het gaat. Maar voorlopig even lekker Oud-Hollands zomerweer de komende dagen.
0: Ja, ik sprak gisteren een van jouw collega's bij Weerplaza. Ja. Ik denk, ik ga dezelfde vraag eens even stellen die ik vanochtend, of eigenlijk zojuist aan jou heb gesteld. En grappig, jullie geven min of meer hetzelfde antwoord. Die man gisteren zei tegen mij van Weerplaza: nou, volgende week dan ga ik mijn vingers niet aan branden. Daar durf ik eigenlijk niks over te zeggen. En dan doe jij eigenlijk hetzelfde.
10: Oh. Ja, dat is dan wel toevallig. Heet hij ook Gerrit?
0: Nee, hoe heet hij? Jeroen was het. Je krijgt er groeten van hem. Ja. Oh, ja. Oké. Okay. Hey, ik spreek je over een uurtje weer.
10: Ja, goed gehad.

En je was een jaar of 30 jonger. Met deze plaat, weet je nog? Hier zat je op te swingen toen nog. Ja, jij was dat. Of toch iemand anders? Had je iemand versierd tijdens deze plaat, kan natuurlijk ook nog. Wat een succes, zeg. Two Brothers on the Fourth Floor uit de 90s en Dreams. Nog een aantal uren en dan wordt ook de benzine en ook de diesel een stukje duurder per liter in Duitsland. Heb je de afgelopen tijd regelmatig in Duitsland getankt? Ik heb dat een paar keer gedaan, zaterdagavond nog, bij Kleef in de buurt. En het grappige is, daar ging die... dat bedrag ging binnen een kwartier, zakte het verder nog. Ik denk, oh, ik wacht nog even, nog een kwartier. Ja hoor, daar ging de prijs nog meer naar beneden. Dat is heel grappig, dat zie je in Nederland niet zo vaak. Maar goed, tot middernacht is die prijs nog heel prettig in Duitsland. Daarna gaat hij ook al stijgen. En pompenhouders die zeggen in Duitsland nu van jongens, kom als je nog een keer wilt tanken, je hele tank wil volgooien, kom echt wat eerder, want het kan al eerder dan middernacht zijn dat de oude prijs weer wordt gehanteerd bij heel veel tankstations in Duitsland. Dus ga niet vanavond om 11:30 nog even, want dan bestaat de kans dat je de volum hebt betaald. En dan scheelt het bar weinig met de bedragen in Nederland. Nog één dagje goedkoop tanken in Duitsland. Alex Roy.

terecht, de muzikale flirt van de Flirtations. Nothing but a heartache uit de 60s. Even speaking misschien ook wel, maar vooral spieken richting het wegdek. De A12, daar staat een file op dit moment. De Duitse grens richting de hoofdstad van Gelderland. 4,5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Oudijk en Duiven. Het is 8 voor 9, dit is de ochtendshow bij Regio 8.

0: Je kleeft echt een geschiedenis aan. Bombay was het vroeger. Het is Mumbai al een tijdje de hoofdstad. De grootste stad ook van India. En moet je je voorstellen, 12,4 miljoen inwoners. Alleen al in de stad zelf. En als je alles eromheen meetelt, wat eigenlijk bij Mumbai hoort, dan zit je aan 20 tot 26 miljoen inwoners. En daar ging het eigenlijk over bij de Golden Earring. Zo direct het laatste nieuws. En dat betekent ook goed nieuws uit de gezondheidszorg. Zo direct.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden af.
0: En als je alles eromheen meetelt, wat eigenlijk bij Mumbai hoort, dan zit je aan 20 tot 26 miljoen inwoners. En daar ging het eigenlijk over bij de Golden Earring. Zo direct het laatste nieuws. En dat betekent ook goed nieuws uit de gezondheidszorg. Zo direct.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste

0: even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Toyota Mania alleen vandaag nog. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. Aha gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle hak, tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Iglo Fish Cuisine, viskraam en visje van, ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
2: Yes.
3: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Van 3 tot en met 10 juli verandert de kade aan de Oude IJssel in Doetinchem in een bruisend festivalterrein. 8 dagen lang draait alles om samen beleven.
6: De Doetinchemse Kadefeesten.
5: Breng het beste van de regio samen. Lokale horeca, sportverenigingen, artiesten en organisaties bundelen hun krachten om een uniek evenement neer te zetten. Ontmoeting, kwaliteit en sfeer staan centraal. Kom voor sport, muziek, goed eten en om te genieten aan het water.
6: De Doetinchemse Kadefeesten.
5: Is er voor iedereen en precies zoals de zomer bedoeld is.
6: Check doetinchemsekadefeesten.nl.
7: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
8: 2:09. Je krijgt het laatste nieuws van Dick de Hark.
9: In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. Marokko moet het zaterdag opnemen tegen Canada. Ook Duitsland is na een penaltyreeks tegen Paraguay verrassend uitgeschakeld op het WK. Net als Nederland misten de Duitsers 3 penalties en Paraguay 2. In de Haagse Schilderswijk heeft de politie een waterkanon ingezet om een groep supporters van Marokko van een doorgaande weg te krijgen die ze hadden geblokkeerd. Na de winst op Nederland in het WK-voetbal gingen honderden supporters van Marokko de straat op om feest te vieren. Er werd vuurwerk afgestoken, met vlaggen gezwaaid en auto's reden toeterend rond. Het is traditie dat overwinningen van Marokko gevierd worden in de Schilderswijk. Daarbij liep het geregeld uit de hand. Ook in Amsterdam en Utrecht werd op straat feest gevierd. Door de jaren heen krijgen steeds meer mensen met kanker na 5 jaar een gunstige diagnose. 30 jaar geleden kreeg 51% na behandeling een positief bericht. Nu is dat 70%, meldt het Integraal Kankercentrum Nederland. De grootste vooruitgang is zichtbaar bij patiënten met kanker in stadium 3. Het op 1 na minst gunstige stadium, al dus het kankercentrum. Bepaalde vormen van huidkanker, zaadbalkanker en enkele hersentumoren kennen met meer dan 90% de hoogste 5-jaarsoverleving. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Vooral mensen die langdurige intensief voeren naast de zorgen lopen vast. De onderzoekers willen een betere samenwerking tussen werkgevers, zorgorganisaties en overheid. Zo moet worden voorkomen dat mantelzorgers minder gaan werken of zelfs uitvallen. Er zijn nu zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op regio 8.
10: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Ja, laat je helemaal bijpraten over het allerlaatste nieuws uit de Achterhoek en de Limo's. Ga daarvoor naar onder andere de Facebookpagina op de site regio8.nl. En nu van een van de eerste hits van Prince.

De swing van de dinsdagmorgen. Ja, de energie zit er in ieder geval in. Een lekkere lading van, in dit geval, Lickley. Een I Follow Rivers. Daarvoor Prince Controversy, een van zijn eerste songs. Die ook daadwerkelijk een aardige hit werden. Dit is Regio 8 op dinsdag de 30ste. Er komen wat reacties binnen over Ibrahim. Ibrahim El Kadiri. Ja, die kennen we natuurlijk als voetballer bij De Graafschap. Hij verlaat de club na 2 seizoenen. En hij gaat verder in Duitsland bij SV Darmstadt 98. Ibrahim is 24 en speelde in totaal 67 wedstrijden voor de Doetinchemers en scoorde 13 keer. Hij werd in de zomer van 2024 transfervrij overgenomen van FC Volendam.

zeer populair. Teddy, Swings en Mr. Know-it-all. Dit is Regio 8 en we hebben nog kaarten weg te geven. Zullen we nog een ronde doen? Oké, doen we na 9:30. Gaan we kaarten weggeven voor misschien wel het leukste festival van de Achterhoek. Hoochiecoo. Dit weekend is dat in Varsseveld. Na 9:30 kom ik er graag op terug. Maak je kans op een gratis paspartout kaarten. Dus kaarten voor alle dagen. Vrijdag, zaterdag en zondag. Even kijken naar de digitale post. Dit is een bericht van Geert. Ach, hartstikke mooi. Dankjewel Geert voor je berichtje. Goedemorgen, Marcel staat hier. Ik luister weer naar de fijne muziek in de ochtendshow. En dankjewel nog voor de kaartjes die ik heb gekregen voor een optreden van een tribute band van de Dire Straits hier in de Achterhoek. Graag gedaan, alsjeblieft. Ja, we geven regelmatig hele gave prijzen weg.

0: she mine.
1: Dasha, Mad About It. En ondanks het verlies wel een heel mooi verhaal op de site regio8.nl vanuit de Oranje Tempel in Silvolde. De nachtwedstrijd Nederland-Marokko wordt daar nog eens even dunnetjes over gedaan met heel veel reacties. Het is een mooi verhaal, mooie beelden. Check het even op de site regio8.nl. Dit is Matt Bianco.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Gezellig samen barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle aanmerken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Bij de Laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De Laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. Stop nou toch met zoeken.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen en voor zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Zo'n 250 nachtbrakers stonden vanochtend in alle vroegte in Silvolde klaar voor de 16e finale van het WK tegen Marokko. Uiteindelijk werden ze niet beloond, Nederland verloor en ligt eruit. Maar toch was dus via lange tijd helemaal oké.
11: Prima, lekker bier drinken. Ja, normale maandag toch?
12: Even wat anders, even keer wat anders dan overdag. Even wakker blijven en voor een dag weer werken.
10: Aan de Houtmanstraat in Doetinchem is gisteren een meisje gewond geraakt bij een verkeersongeval. Volgens de eerste informatie wilde een automobiliste een parkeervak inrijden en zag daarbij het meisje over het hoofd. Ze liep daar samen met haar vader. Ze is per ambulance voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist heeft ter plaatse een verklaring afgelegd en mocht daarna haar weg weer vervolgen. De periode van de speciale tankkorting in Duitsland loopt ten einde. Op 1 juli stopt de speciale regeling die 2 maanden geleden werd ingevoerd. Hiermee lagen in Duitsland de benzineprijzen tot wel 35 cent lager dan in Nederland. Wie zijn tank deze dagen nog even goedkoop wil volgooien, moet aansluiten in een lange rij met zowel Nederlandse als Duitse kentekens. Op de hoek van de Ruimzichtlaan in Doetinchem heeft gistermiddag een aanrijding plaatsgevonden tussen 2 fietsers en een automobilist. Het fietsende echtpaar wilde oversteken bij groen licht en kwam daarbij in botsing met een auto die vermoedelijk door rood rijdt. De vrouw van het stel werd in de ambulance nagekeken en de man is hard gevallen. Het ongeluk zorgde voor een flinke verkeerschaos. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
9: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
13: Vandaag hebben we flinke zonnige perioden. Al zijn er ook wel wat wolkvelden, maar het blijft droog. De wind is zwak tot matig, een beetje variabel. En het wordt dan 25 tot 26 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig en dan later verdwijnt de bewolking helemaal. En komende nacht is het helder. Het koelt dan af naar een graad of 13. En morgen dan wordt het weer zonnig met ook wat wolkenvelden. Heel lokaal is later op de dag een buitje mogelijk, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwesten richtingen. En dan wordt het 24 tot hooguit 25 graden.

0: Wat een gezelschap en wat een succes en wat een geld dat er binnen is gekomen voor... Hij is van mij, van Criscross Amsterdam, Maan, Tabitha en Busy. 9:43 onderweg op deze bijzondere laatste dag van juni 2026. Ik hoop dat je je slaap nog niet tekort komt. Dat je nu al denkt van, oh, ik moet een extra sterke bak koffie hebben. Vanwege het voetbal van vannacht. Dat je wat korter hebt geslapen of misschien nog helemaal niet naar bed bent geweest. Ik had hier een zeer wakkere collega trouwens vanochtend toen ik hier binnenkwam. Dat was Bart van de redactie. Die is de hele nacht al op geweest. Maar inmiddels ligt ook hij gestrekt. Dus ik weet niet hoe jouw situatie is, maar doe het rustig aan als het even kan. En dan gaan we naar Meindert. Altijd overactief. Maar dat bedoel ik heel positief, Meindert. Hij werkt bij Achterhoeknieuws.nl en hij praat je bij over T-Site. Meindert, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hallo. Meindert, hey, jongen. Yo. Hij wil hem stoppen. Ja, is goed. Nee, weet je wat er gebeurt? Hij zit hier op een kruk in de studio en hij is er al vanaf gedonderd. Nee, serieus. Oh, ik denk dat ik even die kant op ga lopen. Ga ik even een liedje draaien, hoor. Ga niet goed, hoor. Hij dondert gewoon van de kruk hier. Dan heb ik het laatste nieuws. Ik zit er letterlijk en gruwelijk bovenop het laatste nieuws hier. Meindert Bussink.

0: Hij laat de hit van Hurricane bijvoorbeeld achter zich. En er zijn er nog meer Like a Rolling Stone. Want ook dit was een succes, bescheiden succes, weliswaar. Voor Bob Dylan en Series of Dreams. Goh, wat gebeurde hier toch in de studio? Meijndert Bussink, een van de redacteuren van Achterhoeknieuws.nl, die komt hier elke dag even langs. En, hij glijdt zo van de kruk af hier. Dus, het was niet heel fijn. Maar hij is weer terug op zijn kruk, voor zijn plek. Want ja, rond 9:50 geeft hij altijd een uitleg over de site Achterhoeknieuws.nl. Dat is een mooie site met hele toffe verhalen met foto's. Achtergrond, gedachten. Er gebeurt zoveel meer met de mede collega's, het zijn al tientallen redacteuren bij Achterhoeknieuws.nl. Meijndert Bussink praat je bij over de site van vandaag.
1: Ja, goedemorgen Marcel. Ja, we beginnen vandaag in Vorden, want als mens van 15 jaar, dan zit je midden in de puberteit en ben je met jezelf op een ontdekkingsreis. Dan ben je aan het experimenteren, vallen en weer opstaan. Dat gold ook voor ons als theater onder de molen. We moesten in die 15 jaar zelf ook uitvinden wat wel en niet kon. En inmiddels hebben we ons plekje veroverd in het regionaal theateraanbod. En dat is allemaal mogelijk gebleken dankzij onze vrijwilligers. De mensen met een warm hart voor cultuur in het algemeen en voor het theater in het bijzonder. Dus beste gastdames, mannen van techniek, mensen achter de schermen, dank voor jullie inzet en samenwerking. Jullie zijn geweldig. Zo begint correspondent Jan Hendriksen zijn verhaal over inderdaad het theater onder de molen in Vorden. Leuk verhaal. Wie daarmee over wil lezen, kan het nu checken bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. En dan gaan we even naar Dinxperen, want na een pelgrimstocht op de fiets naar Santiago de Compostela is Diana Schreus Lammers weer terug in Dinxperlo. Ze heeft in 34 dagen maar liefst 2846 kilometer afgelegd. Een droom die Diana mocht waarmaken en waarmee ze daarnaast ook nog eens €4000 heeft binnengehaald voor Pink Ribbon. Correspondent Waltraud Wensink deze week in onze krant De Band in Dinxperlo. En dus ook online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/maatschappij. En nog even een andere fietstocht in Vorden. Ondanks dat de organisatoren door de tropische temperaturen zaterdag genoodzaakt waren om de Heaven's Ride in te korten tot een mini-editie, keken Marielle Kleinbrinke en haar medebestuursleden van Stichting Heaven's Ride terug op een zeer geslaagde eerste Lustrum-editie. Schrijft correspondent Jan Hendriksen. Als organisatie hadden we in de aanloop naar de 5e editie met gemengde gevoelens naar de weersvoorspellingen gekeken. Vooruitzicht liet ons helaas geen andere keuze dan het oorspronkelijke programma aan te passen. De veiligheid van onze deelnemers en vrijwilligers heeft daar altijd voorop gestaan. En hoe graag we ook hadden willen vasthouden aan het oorspronkelijke idee van een uitdagende en epische dag op de fiets. De extreem hoge temperaturen maakt het onverantwoord om iedereen aan die oorspronkelijke uitdagingen bloot te stellen. Nou, het is dus wel doorgegaan, maar in een iets andere vorm. En wie daarmee over wil lezen, kan het checken bij achterhoeknieuws.nl/sport. Dat was weer. Iedereen een hele fijne dag en tot morgen. Yo!

heb het ooit eerder een keer gehoord. Op een ander radiostation. Dat niets meer werkt, alleen de microfoon nog. En dat geintje heb ik nu. Waarom niet om 9:57, jongens? Waarom om 9:14? Nou, oké, nog één batterij erin dan. Lukt het? Ja. Zo. Ja, het blijft altijd een beetje spookachtig. Bij regio 8. Voor je het heet, haal je koffie en gebeuren er dingen. Dat je denkt, hé, hoe kan dat? Het antwoord komt nooit. Maar de muziek is er gelukkig wel. Vogue. Madonna.

0: Madonna, dit is Regio 8 met zo direct heel veel muziek voor je. Tussen 10 en 12, dan gaat de jukebox hier aan. Daarna Get a Grip, dat is een jongerenprogramma live vanuit Doetinchem. En tussen 3 en 6, Veerle den Hartog op deze laatste dag van juni. Morgen een nieuwe ochtendshow.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH

0: snelkoop. Een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je
0: dat te doen.
2: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruis.

0: koop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel.

0: that inspires.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel-Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 10 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Vorig jaar kwamen er 14.000 kennismigranten van buiten de EU naar Nederland, terwijl dat er in 2022 nog 26.000 waren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is ook het totaal aantal migranten dat naar Nederland is gekomen gedaald. Het waren er vorig jaar 309.000, ongeveer 8.000 minder dan in 2024. Zowel de immigratie uit EU-landen als die van buiten de EU nam af, al dus de CBS. Tussen 2006 en 2022 steeg het aantal immigranten vrijwel continu. De oorlog in Oekraïne zorgde voor een piek in de immigratie in 2022. Justitie heeft de Rotterdamse rechtbank gevraagd om het platform Knaken, dat handelt in cryptomunten, failliet te verklaren. Volgens justitie zijn er aanwijzingen van ongeregeldheden bij Knaken en spreekt van een zeer zorgwekkende situatie bij de aanbieder van cryptodiensten. Knaken is sinds juni gestopt met activiteiten. Het bedrijf is ook gestopt met het uitbetalen van klanten. Volgens justitie heeft Knaken een klantenbestand van zo'n 30.000 mensen. Of die allemaal hun geld terugkrijgen is onduidelijk. In Den Haag en Rotterdam zijn arrestaties verricht bij de viering van de winst van Marokko op Nederland in het WK voetbal. Honderden supporters van Marokko gingen de straat op. Er werd vuurwerk afgestoken en auto's reden toeterend rond. In Den Haag werd een waterkanon ingezet nadat een openbare weg werd geblokkeerd. In Rotterdam waren er arrestaties omdat er langer werd doorgevierd dan was toegestaan. In Den Haag waren er 4 arrestaties voor het verstoren van de openbare orde en mishandeling. Door de jaren heen krijgen steeds meer mensen met kanker na 5 jaar een gunstige diagnose. 30 jaar geleden kreeg 51% na behandeling een positief bericht. Nu is dat 70%, meldt het Integraal Kankercentrum Nederland. De grootste vooruitgang is zichtbaar bij patiënten met kanker in stadium 3, het op 1 na minst gunstige stadium, aldus het kankercentrum. Bepaalde vormen van huidkanker, zaadbalkanker en enkele hersentumoren kennen met meer dan 90% de hoogste 5-jaarsoverleving. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
12: Kom op vrijdagavond 10 juli naar een zomeravond optreden van de band Berokoli. Lekker genieten van een breed repertoire uit onder meer de top 2000.
11: Het Natuurtheater in Zeddam is mede mogelijk gemaakt door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zeddam en restaurant bij Kobus in Zeddam.
13: Laat jouw woonwens uitkomen bij Peters Interieur in Ulft. Hier vind je alle woonstijlen onder één dak. Van soft industrial tot pure natural en van happy young tot new classic. Wij hebben alles in huis om samen met jou aan de hand van iedere woonstijl jouw ideale interieur te creëren. Zoals die perfecte visgraatvloer en stoere houten jaloezieën. Kom langs en laat je inspireren bij Peters Interieur in Ulft.
14: Liefie! Wat doen jullie aan zaterdag?
15: Oh, ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1+1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
4: Mooi van Ethos.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi. 1,5 liter 1+1 gratis. En snacktomaatjes 500 gram ook 1+1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
5: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
7: Oh, ja, ah, oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een automobilist is vanochtend met zijn auto in een sloot terechtgekomen. Het ging mis aan de Doetinchemseweg in Zelhem. Een ambulance kwam erbij, maar de bestuurder hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De bestuurder laat aan de hulpdiensten weten dat hij mogelijk een blackout heeft gehad. Op de hoek van de Ruimzichtlaan in Doetinchem heeft gistermiddag een aanrijding plaatsgevonden tussen twee fietsers en een automobilist. Het fietsende echtpaar wilde oversteken bij groen licht en kwam daarbij in botsing met een auto die vermoedelijk door rood reed. De vrouw van het stel werd in de ambulance nagekeken en de man is hard gevallen. Het ongeluk zorgde voor een flinke verkeerschaos. Zo'n 250 nachtbrakers stonden vanochtend in alle vroegte in Silvolde klaar voor de 16e finale van het WK tegen Marokko. Uiteindelijk werden ze niet beloond, Nederland verloor en ligt eruit. Maar toch was de sfeer lange tijd helemaal oké.
12: Prima, lekker bier drinken. Ja, normale maandag toch?
13: Even wat anders, even keer wat anders dan overdag. Even wakker blijven en voor een dag weer werken.
11: Aan de Houtmanstraat in Doetinchem is gisteren een meisje gewond geraakt bij een verkeersongeval. Volgens de eerste informatie wilde een automobiliste een parkeervak inrijden en zag daarbij het meisje over het hoofd. Ze liep daar samen met haar vader. Ze is bij ambulance voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist heeft ter plaatse een verklaring afgelegd en mocht daarna haar weg weer vervolgen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Nederlandse Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting. Dat is One.
0: Van Vodafone.
1: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen. Dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Volgens NASA is op satellietbeelden te zien dat ruim 58.000 gebouwen in Venezuela na de aardbevingen van vorige week beschadigd of verwoest zijn. Er wordt door onderzoekers naar abrupte veranderingen aan het oppervlak gekeken, maar ze zeggen wel dat het om een schatting gaat. De parlementsvoorzitter van Venezuela, Rodriguez, sprak gisteren van 855 gebouwen. Er zijn zeker 1719 mensen omgekomen en duizenden mensen worden nog altijd vermist. Het RIVM meldt dat het percentage

0: baby's tegen het RS-virus gevaccineerd. Deze prik beschermt baby's tegen ernstige luchtwegklachten. Vorig jaar kregen ruim 500 mensen mazelen. Het ging vooral om kinderen op basisscholen waar weinig leerlingen gevaccineerd waren. De vaccinatiegraad voor bof, mazelen en rode hond ligt opnieuw onder de 90%. Om een goede bescherming te bieden is 95% nodig. De Nederlandse Bank heeft bekendgemaakt dat het aantal frauduleuze transacties bij overschrijvingen, kaartbetalingen en contante geldopnames met 30% is toegenomen. Mensen zouden steeds vaker misleid worden om snel geld over te boeken. Dat soort transacties zijn moeilijk terug te draaien. Van de 27 miljoen dagelijkse transacties vorig jaar waren er ongeveer 1800 crimineel. Vorig jaar kwamen er 14.000 kennismigranten van buiten de EU naar Nederland, terwijl dat er in 2022 nog 26.000 waren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is ook het totaal aantal immigranten dat naar Nederland kwam gedaald. Het waren er vorig jaar 309.000, ongeveer 8.000 minder dan in 2024. Zowel de immigratie uit EU-landen als die van buiten de EU nam af, aldus het CBS. Tussen 2006 en 2022 steeg het aantal immigranten vrijwel continu. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: Hoochie 3, 4 en 5 juli op vrijdag Tribute Night met U2, In Excess, Modest Finders en de aanhangerschapsband. Zaterdag Cracking Candy en de Time Bandits. Zondag Danny de Munk, Thomas Bergen, Boy Voigtoch, de Boetner.

0: Magico.nl.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak. Gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
3: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor 24 euro. Ga dus

0: mango's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
2: Van 3 tot en met 10 juli verandert de kade aan de Oude IJssel in Doetinchem in een bruisend festivalterrein. 8 dagen lang draait alles om samen beleven.
3: De Doetinchemse Kadefeesten.
2: Breng het beste van de regio samen. Lokale horeca, sportverenigingen, artiesten en organisaties bundelen hun krachten om een uniek evenement neer te zetten. Ontmoeting, kwaliteit en sfeer staan centraal. Kom voor sport, muziek, goed eten en om te genieten aan het water.
3: De Doetinchemse Kadefeesten.
2: Is er voor iedereen en precies zoals de zomer bedoeld is.
3: Check doetinchemsekadefeesten.nl.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
5: Regio 8 Headlines.
6: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Volgens NASA is op satellietbeelden te zien dat ruim 58.000 gebouwen in Venezuela na de aardbevingen van vorige week beschadigd of verwoest zijn. Het RIVM meldt dat het percentage baby's en kleuters dat gevaccineerd is iets gedaald is in vergelijking met het jaar ervoor. De Nederlandse Bank heeft bekendgemaakt dat het aantal frauduleuze transacties bij overschrijvingen, kaartbetalingen en contante geldopnames met 30% is toegenomen. Vorig jaar kwamen er 14.000 kennismigranten van buiten de EU naar Nederland, terwijl dat er in 2022 nog 26.000 waren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is ook het totaal aantal immigranten dat naar Nederland kwam gedaald. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus... AH gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
1: Boeie.
2: Alle hak, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
1: Yes.
2: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster, we gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hotwings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
4: chicken egg. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Vanmorgen heeft de politie in Den Haag 13 personen opgepakt na ongeregeldheden in de stad. In de Haagse Schilderswijk werd de WK-overwinning van Marokko op Nederland massaal gevierd. Maar na een tijdje sloeg de sfeer om. Er werd onder andere zwaar vuurwerk afgestoken en de politie moest het ontgelden. De ME en een waterkanon kwamen eraan te pas. 4 van de 13 personen zijn gearresteerd voor openlijke geweldpleging. Bij een vermoedelijke bomaanslag gisteravond in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt. Volgens de Franse tv-zender BFM-TV gaat het om een rijke Oekraïense oligarch en zijn vrouw. Zij zouden zwaar gewond zijn. Een 13-jarige tiener, waarschijnlijk familie van het echtpaar, is lichtgewond geraakt. Op bewakingscamera's is te zien dat een man rond 9 uur een rugzak bij een gebouw achterlaat. Even later komt een groepje mensen aangelopen en is een harde knal te horen. De verdachte is nog altijd voortvluchtig. Door een brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht rijden de komende dagen geen internationale treinen van en naar Londen. De herstelwerkzaamheden zullen waarschijnlijk op 3 juli klaar zijn. Ook is er een vertraging ontstaan op het traject richting Brussel en Parijs. Eurostar heeft hier ook last van zijn. Een 13-jarige tiener, waarschijnlijk familie van het echtpaar, is lichtgewond geraakt. Op bewakingscamera's is te zien dat een man rond 9 uur een rugzak bij een gebouw achterlaat. Even later komt een groepje mensen aangelopen en is een harde knal te horen. De verdachte is nog altijd voortvluchtig. Door een brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht rijden de komende dagen geen internationale treinen van en naar Londen. De herstelwerkzaamheden zullen waarschijnlijk op 3 juli klaar zijn. Ook is er een vertraging ontstaan.

0: levert dit een uur vertraging op. Ruim 1 miljoen ongedocumenteerde migranten hebben in Spanje via een speciale regeling een verblijfstatus aangevraagd. Dit heeft premier Pedro Sánchez bekendgemaakt. Eerder dit jaar werd de regeling aangekondigd en de Spaanse regering verwachtte toen dat ongeveer 500.000 mensen de aanvraag zouden indienen. De afgelopen jaren zijn in Spanje veel migranten aan het werk gegaan in sectoren waar grote personeelstekorten waren ontstaan. Denk daarbij aan de ouderenzorg en horeca. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Psst. Onze asperges zijn boterzacht, van kop tot teen. Kom nu naar Spargel Derksen in Elten. Een echt familiebedrijf met een eigen boerderijwinkel. We zijn makkelijk bereikbaar via de A3 afrit Elten en iedere dag open van 9 tot 7 uur en op zon- en feestdagen. Wij ontvangen u hartelijk aan de Alterbeekerweg 80, net over de grens. Meer info op spargel-derksen.de. Nu ook heerlijke zoete aardbeien voor een betaalbare prijs.
4: Onze asperges zijn nog verkrijgbaar tot 30 juni.
5: Zonder gedoe een boodschap doen. Genieten van een rondje door het park. Of gezellig op visite bij familie. U doet het weer helemaal zelfstandig. Harmtakken Tweewielers denkt graag met u mee. In onze zorgwinkel vindt u een aangepaste fiets, een scootmobiel, een rolstoel of een rollator. Alles wordt op wens voor u op maat gemaakt. Wilt u liever eerst een testrondje maken? Geen probleem. Wij staan voor u klaar. Maak een afspraak voor een persoonlijk advies op harmtakken.nl. Of bezoek onze zorgwinkel aan de Weverstraat 4 in Dinxperlo. Blijf mobiel met Harmtakken Tweewielers.
6: Hey Rob, we zijn super blij met de nieuwe vloer. Ligt er strak in. Goed idee van die vloerverwarming. Het was betaalbaarder dan we dachten.
7: Ja, bij Bouwcenter hebben we de beste vakmannen. Voor elk project Bouwcenter. Weet hoe het werkt?
3: Kijk op bouwcenterhci.nl. Of kom langs bij HCI Bouwcenter in Ulft, Elst, Zevenaar, Hengelo of Zutphen.
8: HCI doet je huis goed.
9: Agruniek Rijnvallei is een corporatie met onder andere vestigingen in de Achterhoek. We leveren deskundig advies en topproducten voor veehouders, akkerbouwers en fruittelers. Altijd tegen een eerlijke prijs. En wist je dat een corporatie helemaal van deze tijd is? Als je lid bent van Agruniek Rijnvallei, deel je mee in de winst en bepaal je mee. Wil je ook een betrouwbare partner in de dynamische agrarische markt? Kijk op www.argroep.nl.
10: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Get a Grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: En bij mij in de studio vandaag, Thijs.
2: Het is de dag van de social media.
1: Daan.
3: We gaan het hebben over de Doetinchemse kaderfeesten.
1: En Sky.
4: Je hoorde het net al, Nederland is uitgeschakeld, maar we hebben nog steeds een nieuw WK-journaal.
1: En we geven ook weer kaarten weg voor Hoetsikoe. Wil je er nou een, app dan Hoetsikoe naar 0647470022. En wie weet bellen we je voor 1 uur dat je 2 kaarten hebt gewonnen voor Hoetsikoe.
0: Get a Grip.
5: Play football.

0: Braxton's and the Boss. Ja, zometeen voor 1 uur geven wij nog kaarten weg voor Hoochie Koo. Maar Daan, er is ook nog veel meer te doen in de Achterhoek dit weekend.
1: Inderdaad, want op zondag 5 juli staan de Doetinchemse Kadefeest in het teken van muziek en sfeer. En plezier, vooral voor de hele familie. Het is namelijk de familiedag die zondag. En er is volop vermaak voor jong en oud. Sowieso dit hele weekend. En we hebben kaderfeestenorganisator Luc in de studio. Wat kunnen gezinnen verwachten tijdens de familiedag?
2: Die kunnen naar de Doetinchemse Kaderfeest komen. Zaterdag en zondag denk ik vooral geschikt voor hen. Dan moet je verwachten dat zij natuurlijk kunnen genieten van mooie demonstratiewedstrijden. Van zowel Orion als Artemis. Beide eredivisieclubs in Nederland en natuurlijk Doetinchem te zien altijd. Vervolgens hebben wij wat entertainment. Dat gaat om theater. We hebben een Exit Toys Playground. Dat is een soort van afgezette area waar heel veel toestellen, hetzij materialen zijn, waar kinderen zich kunnen vermaken. We hebben een sport BSO. Dat zit hier in Doetinchem. Voor kids. En in ieder geval, zij gaan met de kinderen leuke sportieve activiteiten doen. Maar vooral met de kinderen worden hele leuke dingen gedaan. Dat kan van een hele actieve speelvariant gaan naar het maken van dromenvangers. In ieder geval, dat kunnen zij doen. We hebben ook Artman. Artman maakt van aardse materialen leuke sieraden. In ieder geval hebben wij ook nog speeltoestellen rondom het veld. Ik denk vooral veel te doen voor hen als het gaat om bewegen.
0: Voor welke leeftijden is er iets te beleven?
2: Nou, ik denk eigenlijk dat we vanaf basisschoolleeftijd dat je al goed vertier kan vinden bij de Doetinchemse Kaderfeest.
0: Wat is de Puppencup?
2: Ja, de Puppencup is een voetbalcompetitie voor de allerkleinste. Dat is een toernooi, laten we zeggen, bij ons in de City Beach strandbak. Zij gaan een voetbalcompetitie met elkaar aan. Dat duurt tot 2 uur, vanaf 10 uur op de zondagochtend.
0: Moet ik me ergens voor opgeven?
2: De Puppencup wordt georganiseerd. Ik ben hem heel even kwijt door wat en wie. Maar in ieder geval, dus daar worden verenigingen voor benaderd. En zij kunnen dan waarschijnlijk hun puppen opgeven. Andere toernooien die wij in de strandbak hebben of op de padelbaan, die zijn zowel vrij toegankelijk als zijn georganiseerd door bepaalde partijen.
0: Zijn er dan ook kosten aan verbonden of dat niet?
2: De kosten voor een volleybalwedstrijd, bijvoorbeeld op de horecadag, dan moet je als team inschrijven en daar zitten kosten aan verbonden. Ik denk wel dat je daarbij een hoop terugkrijgt.
0: Waar vind ik meer informatie?
2: www.doetinchemsekaderfeesten.nl.
1: En dit was Luc van de Doetinchemse Kaderfeesten in gesprek met Jochem van Get a Grip in Doetinchem.
0: Ja, en dit weekend niet alleen de familiedag bij de Kaderfeesten, maar ook een duckrace.
3: Zondag 5 juli kleurt de Oude IJssel knalgeel. Want 6000 badeentjes racen tijdens de badeentjesrace op de Kaderfeesten in Doetinchem. Steun het goede doel Scravana en maak kans op geweldige en grote prijzen die je kan zien op doetinchemsekaderfeesten.nl. En waar je ook jouw wedstrijdeentjes kan reserveren. 5 juli, de badeentjesrace in Doetinchem. Mis het niet!

0: Andy Warhols en Bohemian Like You. Zometeen na half 1 geven wij kaarten weg voor Hootsie Koe. En wil je daar naartoe, app dan nog snel Hootsie Koe naar 0647470022. Dan bellen we je zometeen na half 1 terug. Thijs, ook nog een bijzondere dag vandaag.
1: Ja, zoals net al gezegd is het vandaag dag van de social media. Tegenwoordig ontkom je er niet meer aan. Bijna iedereen gebruikt social media. En op deze dag mag je nog meer berichten plaatsen dan anders. Gebruik in je post de speciale hashtag Social Media Day. Ga vandaag dus lekker posten en vergeet niet de hashtag te gebruiken.
0: Ja, we zitten hier allemaal met Milan en met Sky nog. Jongens, yes. Jullie zitten ook op social media?
2: Ik zit er heel veel op, ja.
3: Soms iets te veel, ja.
0: Ja, ik heb het sinds kort weer, social media. Vooral TikTok en Instagram gebruik ik weer, dus... Ja, gezellig.
1: TikTok is echt een... dat is een soort plaag onder jongeren. Bij mezelf ook.
2: Dat is echt een verslaving.
0: Ja, dus, ja, wie is het niet?
1: Is echt een je doomscrollt.
2: Lekker
1: alleen
2: scrollen.
1: Maar. Ja, ik vind het wel heerlijk. Ja,
3: kijk, als ik erop zit, dan blijf ik er echt wel uren op zitten, hoor. Dat is echt,
0: Hey jongens, laten we wel zeggen, social media kan je wel gebruiken, maar dan wel met mate.
1: Ja. Zeker.
0: Social media day dus. Just bought a black

0: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Is binnen 3 minuten geregeld.
2: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
7: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram €1. En Glorix toiletblok en gel ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
8: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
9: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
10: Hé, hey, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. 400 soorten bij de laminaatloods in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.
11: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Regio 8 Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Een automobilist is vanochtend met zijn auto in een sloot terechtgekomen. Het ging mis aan de Doetinchemseweg in Zelhem. Een ambulance kwam erbij, maar de bestuurder hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De bestuurder laat aan de hulpdiensten weten dat hij mogelijk een blackout heeft gehad. Zo'n 250 nachtbrakers stonden vanochtend in alle vroegte in Silvolde klaar voor de 16e finale van het WK tegen Marokko. Uiteindelijk werden ze niet beloond, Nederland verloor en ligt eruit. Maar toch was de sfeer lange tijd helemaal oké. Okay.
14: Prima, lekker bier drinken. Ja. Normale maandag, toch?
15: Even wat anders. Even keer wat anders dan overdag. Even wakker blijven en volgende dag weer werken.
13: De periode van de speciale tankkorting in Duitsland loopt ten einde. Op 1 juli stopt de speciale regeling die 2 maanden geleden werd ingevoerd. Hiermee lagen in Duitsland de benzineprijzen tot wel 35 cent lager dan in Nederland. Wie zijn tank deze dagen nog even goedkoop wil volgooien, moet aansluiten in een lange rij met zowel Nederlandse als Duitse kentekens. Op de hoek van de Ruimzichtlaan in Doetinchem heeft gistermiddag een aanrijding plaatsgevonden tussen 2 fietsers en een automobilist. Het fietsende echtpaar wilde oversteken bij groen licht en kwam daarbij in botsing met een auto die vermoedelijk door rood reed. De vrouw van het stel werd in de ambulance nagekeken en de man is hard gevallen. Het ongeluk zorgde voor een flinke verkeerschaos. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Seven into the sea, into Anua. Ja, Thijs.
1: We moeten het toch benoemen.
0: We moeten het toch even benoemen. Het WK-journaal, dat gaat gewoon door, ondanks dat Nederland uit het toernooi ligt.
1: Ja, zonder maar. We hebben goed gestreden. Het lag aan Koeman, daar houden we het gewoon op.
0: Daar houden we het op, hè Milan?
2: Ja, laten we dat maar doen, hè.
0: Ja, laten we eerst beginnen met de wedstrijd die gisteravond om 7 uur had gespeeld. Brazilië-Japan.
1: Niet gekeken.
0: Japan, hele wedstrijd gedomineerd. Laatste 10 minuten terug Brazilië toe. Brazilië 2-1, was nog door.
1: Ja, ik gun het Japan wel voor dat walgelijke spel dat ze tegen Nederland speelden.
0: Ja, weet je, het is, maar het Japanse team is gewoon goed.
1: Ja, prima team.
0: Ja. Dan door naar Duitsland.
1: Ja, ook wel, dat vind ik een grotere verrassing dan Nederland.
0: Ja, Duitsland-Paraguay, je verwacht natuurlijk van tevoren. Duitsland wint hem.
1: Ja, dan zitten ook niet per se topspelers bij Paraguay.
0: Nee, en uiteindelijk penalties, Paraguay door.
1: Ja, wel ziek hoor. Die spelen nu volgende ronde dan tegen...
0: Die spelen in de volgende ronde tegen de winnaar van Frankrijk tegen Zweden. Die wedstrijd vindt vanavond plaats.
1: Ja, dan wordt echt heel makkelijk Frankrijk.
0: Je weet het nooit. Je weet het nooit.
1: Nee, okay,
0: het is een blij voetbal.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, en dan toch nog even over het Nederlands elftal, jongens. Wat een wedstrijd was het gisteren.
1: Ja.
0: Eigenlijk afgelopen nacht om 3 uur.
1: Ja, er is heel veel fout gegaan bij mij, bij mijn wekker.
0: Jij werd om 5 uur pas wakker bij de penalties of zo?
1: Ik werd bij de eerste penalty van Weghorst werd ik pas wakker, ja.
0: Ja, Milan?
2: Ja, nee, ik heb het helemaal gezien en... ja.
0: Jij bent nog wakker aan het worden.
2: Ja, ik ben nog wakker aan het worden. Maar nee, ik baal er wel goed van. Zeker ook uitreiken tegen Marokko, dat... Ja, dat is gewoon kut.
0: Nou ja, nu mag Marokko het in de volgende ronde gaan opnemen tegen Canada.
1: Ja, dat lijkt...
2: Ik hoop dat ze eruit gaan.
0: Ja, dat zou mooi zijn. Ja.
1: Het lijkt als een vrijweg naar de halve finale, voor mijn gevoel.
0: Nou, kwartfinale, dan speel je tegen Frankrijk.
1: Oh, kwartfinale, ook de halffinale.
0: Nee.
1: Oh, oké.
0: Ja, vanavond ook nog een paar wedstrijden op het WK. Ivoorkus, Noorwegen.
1: Ja.
0: Je zou zeggen Noorwegen, maar je weet het nooit.
1: Ja, Ivoorkus, speelt daar nog iemand leuks?
0: Die bij PSV gespeeld, weet je nou weer?
2: Sangaré,
0: die speelt.
1: En die goede buitenspeler, die PSV behalen.
2: Ja, Diamande.
1: Ja, oké. Ja, dat wordt nogal lastig. Maar ja, Noorwegen, Haaland.
0: Daarna heb je dan nog Frankrijk-Zweden. Nou, dat zeiden we net al. Zweden waarschijnlijk Duits.
1: Ah, ook dacht dat je ging zeggen Zweden.
0: Nee. En dan om 3 uur komende nacht Mexico-Ecuador.
1: Ja, die gaat echt helemaal niemand kijken.
2: Nee, dat wordt Mexico gewoon.
1: Ja, jij.
0: Ik heb het hele WK nog maar 4 wedstrijden gemist, mensen. Dus,
1: hot take, 1-2 Ecuador.
0: 1-2 Ecuador, daar hou ik je aan. Morgen daar een reactie op.
1: Yes.
0: Nog even terugkomen op Nederland. Ja, ze liggen eruit en daarom hebben wij met Caddy Grip
1: een nummertje
0: geschreven over de wedstrijd van vannacht. After the penalties hier bij Regio 8.

0: Alan Walker en Darkseid. Ja, daar leven we nu met z'n allen wel een beetje naar Nederland uitgeschakeld, jongens.
1: Zeker. Ik hoop dat Koeman vandaag nog eruit ligt.
0: Nou ja, we gaan het in de gaten houden.
1: Hij wat denk jij?
0: Ik ga het wel vanuit dat hij weggaat.
1: Maar ik dacht dat het sowieso de bedoeling was. Dat hij hierna echt mee wilde stoppen.
0: Ik heb geen idee wat nou de bedoeling was. Maar ik hoop dat hij er in ieder geval uitgaat. Dat we een leuke, verfrissende bondscoach krijgen. Een Arne Slot bijvoorbeeld of een Pep Guardiola.
1: Een beetje een leuk voetbal. Hier zit geen idee achter wat hij speelt.
0: Nee, precies. Zometeen na 1 uur meer Get a Grip. Maar nu eerst MC Saar en It's On You.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen. Ontdek het snel in

0: Laat je toch niet liggen? Lidl, ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, die verdient het.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De veiligheidsregio meldt dat bij een bedrijf in het Overijsselse Genemuiden een gevaarlijke stof is vrijgekomen en dat daardoor 11 mensen gewond zijn geraakt. In het pand stond een heftruck geparkeerd waarvan de accu was drooggekookt. Toen medewerkers last van gezondheidsklachten kregen, werden de hulpdiensten ingeschakeld. Personeelsleden en een brandweerman worden in het ziekenhuis onderzocht en behandeld. De verdediging van Estland en Letland is officieel overgenomen door het Nederlands-Duitse hoofdkwartier. Volgens defensieminister Jesselkus zal Nederland het Estse en Letse grondgebied beschermen alsof het om het eigen grondgebied gaat. De thuisbasis van het eerste Duitse Nederlandse legerkorps is in het Duitse Münster. Tientallen militairen worden in Letland of Estland gelegerd. Eerder vielen de landen onder het NAVO-hoofdkwartier in Polen. De Duitse Binnenlandse Inlichtingendienst meldt dat het aantal extremisten in Duitsland toeneemt. Dit zou met het groeiende ledenaantal van de radicaalrechtse partij AfD te maken hebben. Geschat wordt dat vorig jaar een kleine 59.000 personen tot de categorie potentiële rechtsextremisten behoorden. Ruim 8.000 meer dan het jaar ervoor. Maar ook het aantal extreem linkse extremisten steeg. Vorig jaar telde Duitsland 42.000 linksextremisten. Het jaar ervoor waren dat er 4.000 minder. De grootste luchtvaartmaatschappij van Scandinavië, SAS, heeft bij de Europese vliegtuigbouwer Airbus 40 nieuwe toestellen van de types A330-300 en A330-900neo besteld. Volgens SAS investeerde het nog niet eerder zoveel geld in de vloot. Het zou gaan om zo'n ruim 10 miljard dollar. SAS wil de lange afstandsvluchten uitbreiden. De nieuwe toestellen hebben 2 gangpaden. Op dit moment telt de SAS-vloot 138 toestellen en vliegt het naar ruim 130 bestemmingen. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken. De grootste luchtvaartmaatschappij van Scandinavië, SAS, heeft bij de Europese vliegtuigbouwer Airbus 40 nieuwe toestellen van de types A330-300 en A330-900neo besteld. Volgens SAS investeerde het nog niet eerder zoveel geld in de vloot. Het zou gaan om zo'n ruim 10 miljard dollar. SAS wil de lange afstandsvluchten uitbreiden. De nieuwe toestellen hebben 2 gangpaden. Op dit moment telt de SAS-vloot 138 toestellen en vliegt het naar ruim

0: Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor €39,95.
4: Nu verse asperges eten bij Doppel Adler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppel Adler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppel Adler en geniet van de verse asperges.
5: Ja, waar gibt's denn sowas?
4: Bij restaurant Doppeladler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
5: Doppeladler, goed en lekker. Voel mij
6: zo free. Wacht, wat? €75? Ik loop het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: uit binnen- en buitenland.
1: Ja, en nog steeds bij mij in de studio, Daan.
2: We bleven de hele nacht wakker.
3: Ik ook.
2: In Silvolde.
1: Jij was in Silvolde?
2: Nee hoor, maar ik bleef wel wakker.
1: Ook Sky?
4: Ja, we gaan zometeen ook luisteren naar een nieuwe Waar ben je klaar mee?
1: En Thijs, we geven nog steeds kaarten weg.
5: Ja, dit uur geven we nog steeds kaarten voor Hoochie Koo. Dat is van 3, 4 en 5 juli. Onder andere Danny de Munk, Thomas Berg en Toontje Lager zijn daar aanwezig. Er is voor jong en oud ook eens nog een kinderterrein. Tutti Frutti heet het. Leuke naam, hè?
1: Tutti Frutti, hele leuke naam.
5: Ja, je kan een kaartje kopen via hoochiekoochie.nl, maar dat is niet nodig, want je kan hier gewoon een gratis kaartje winnen.
1: Ja, wil je dan een kaartje winnen, app dan Hoochie Koo naar 0647470022 en dan bellen we je zometeen nog terug. Regen.

0: Marshmallow en Jelly Roll. Ja, Thijs.
1: We gaan nog wat weggeven.
0: Ja, niet alleen voor Hoochiekoe geven we kaarten weg, maar ook nog voor...
1: DJ on the Mill. Dat is tijdens de kaderfeesten op 10 juli. Een hele mooie locatie bij de molen tegenover de Oude IJssel. Dus het is sowieso een mooi uitzicht. Nou, het is van 5 tot en met 12:30 s'nachts. Dus je hebt...
0: 5 uur 's middags tot 12:30.
1: Ja, dat ja.
0: Ik zeg het even goed.
1: Ja, dus je hebt een mooie zonsondergang pak je mee. Nou, onder andere Michel de Heen en Johnny 500 komen daar. Ja, je kan kaartjes kopen via de doetinchemsekadefeesten.nl. Maar zoals ik net al zei, dat is niet nodig. Want je kan hier kaarten winnen.
0: Ja, en wil je nou niet naar Hoochiekoe, maar wel naar DJ on the Mill? Ja, app dan DJ on the Mill naar 0647470022. En dan bellen we je ook nog voor 2 uur terug.

0: Talk Talk en Dum Dum Girl. Ja, we moeten het toch nog één keer hebben, Daan, over de wedstrijd van afgelopen nacht.
1: Ja, inderdaad, want zo'n 250 nachtbrakers stonden dinsdagochtend in de vroegte klaar in Silvolde voor de 16e finale van het WK tegen Marokko. En uiteindelijk werden ze niet bekroond. Nederland verloor en ligt daarmee uit het toernooi. Maar toch was de sfeer lange tijd feestelijk.
2: Fantastisch, een droom die uitkomt.
3: De wedstrijd Nederland-Marokko te laat? Niet voor deze nachtbrakers in de Oranje Tempel in Silvolde. Voor velen was het een ervaring die ze niet wilden missen.
4: Ja, we hadden het al over met een paar vrienden. Het is wel bijzonder. Zo, ja, je zit dan de hele avond thuis, ben je te koekeloeren. En denk van ja, ga ik dan slapen? Wat ga ik doen? Maar wakker gebleven. Ik heb Duitsland nog even onderuit zien gaan. Ja, en dan hierheen, ja. Ik voel me nu top. Dus,
2: Straks gaan de deuren dicht, dus dan komen wij in het licht komen wij weer naar buiten. Dus dat is best bijzonder.
3: Ja, had wel inspiratie uit die kerk.
2: Cool, hè?
5: Prima, lekker bier drinken. Ja, normale maandag, toch?
6: Even wat anders. Even een keer wat anders dan overdag. Even wakker blijven en een paar colletjes drinken. Voor een dag weer werken.
3: Organisator Erik de Voert twijfelde nog of hij de wedstrijd zou uitzenden.
7: Ja, kijk, dit zijn natuurlijk tijden die je niet verwacht. En nou, had je ook niet gehoopt natuurlijk. Maar ja, we hebben A gezegd. We zijn heel blij dat we die vergunning hebben gekregen. Ja, dan moet je op B zeggen en dan moet je op kijken en door. En nou, we hebben een polletje gedaan van, nou, is er genoeg animo? Nou, dan zag je toch dat mensen wel wilden. Nou, toen zijn we begonnen en je ziet wel, het is gewoon bijna volle bak. Dus onvoorstelbaar.
3: Het was al een hele opgave om de Oranje Tempel überhaupt te mogen openen tijdens nachtwedstrijden.
7: Wij hadden erop gehoopt. Ik had er mezelf al een beetje bij neergelegd. Zo van, ja, als het niet mag, dan mag het niet. Dan kun je wel willen, maar ja, als je tegen wordt gehouden, dan kan het niet. Maar ik ben wel heel blij dat die politieke partijen zijn opgestaan voor ons en dat die een beetje tegengas hebben gegeven. En dan zijn we wel heel blij dat de burgemeester ook overstuig is gegaan. En meer wil in het hele verhaal, dus super.
3: De bezoekers hebben allemaal een eigen tactiek rondom het kijken van de wedstrijd op het rare tijdstip midden in de werkweek.
5: Alle drie de wedstrijden kijken, heel veel drinken. Morgen vrij, dus daarom. Prima.
4: Ik heb geluk dat ik morgen vrij ben. Ik bijna vakantie van school. Dus ik moet morgen wel eventjes werken om 4 uur. Maar 4 uur, ja, dan kan ik nog wel even vooruit. Dus kan ik wel even het bedje liggen. Dat is prima.
2: Niet slapen, gewoon doorgaan. Gewoon, we moeten gewoon door.
6: We gaan gewoon door, wakker blijven, even knallen en dan volgende dag weer door.
3: En moet je morgen werken?
2: Ja.
3: Hoe laat moet je beginnen?
2: 9:30.
3: Hou je daar nog een beetje rekening mee dan met wat je drinkt? Of?
2: Eén drankje.
3: Met de winst van Marokko is Nederland uitgeschakeld op het WK. Daarmee was het de laatste keer de Oranje Tempel voor in ieder geval de komende 2 jaar.
1: Door de organisator Erik ter Voert. Ja, zij hebben een goed gesprek gevoerd met enkele bezoekers in gesprek met Bart Solman van Regio 8.

0: Dexys, Midnight Runners en Jackie Wilson Said. Ja, ik weet niet wat Tina precies gezegd heeft, maar ik weet wel wat Thijs nu gaat zeggen.
1: Ja, zoals net eigenlijk alweer gezegd, Hoochie Coo, nu wel goed, is op 3, 4 en 5 juli. Nou, onder andere Danny de Munk, Thomas Berger en Toontje Lager komen langs. Nou, het is een festival voor jong en oud. Ook is er een kinderterrein waar genoeg te doen is. Suikerspin, opblaaskussen zag ik. Dus ik denk dat je voor jong en oud genoeg te doen is.
0: Zeker.
1: Daar geven we dus kaarten voor weg. Klopt, wat moeten de luisteraars doen?
0: Als je naar Hoochie Coo wil, app dan Hoochie Coo naar 0647470022. En dan bellen we je na 2:30 terug.
1: En we hebben ook nog kaarten voor DJ on the Mill. Daar moet je onder andere verwachten Michel de Hey en Johnny 500. Ja, dat wordt op 10 juli gehouden. Dat is even de kijken van 5 uur tot en met 5 uur 's middags dan tot en met 12:30 s'nachts. Nou, er is genoeg te doen. Hier staat nog Beachport, beach en zomeravonden. Het is ook de laatste dag van het Doetinchemse Kaderfeest. Dus ik denk dat er ook nog wel een leuke afsluiting is. Ja, dus ja.
0: Ja, daar geef ik ook weer een kaartje voor weg.
1: Ja, daar wil je naartoe.
0: Ja, en wil je daar naartoe, app dan DJ on the mail naar 0647470022. En dan bellen we ook nog na 2:30 terug.
1: Zeker.
0: Zometeen meer.

0: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Regio 8. Headlines.
11: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De veiligheidsregio meldt dat bij een bedrijf in het Overijsselse Genemuiden een gevaarlijke stof is vrijgekomen en dat daardoor 11 mensen gewond zijn geraakt. De verdediging van Estland en Letland is officieel overgenomen door het Nederlands-Duitse hoofdkwartier. De Duitse Binnenlandse Inlichtingendienst meldt dat het aantal extremisten in Duitsland toeneemt. Dit zou met het groeiende ledenaantal van de radicaalrechtse partij AfD te maken hebben. De grootste luchtvaartmaatschappij van Scandinavië, SAS, heeft bij de Europese vliegtuigbouwer Airbus 40 nieuwe toestellen van de types A330-300 en A330-900neo besteld. Volgens SAS investeerde het nog niet eerder zoveel geld in de vloot. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
12: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
13: Vandaag hebben we een afwisseling van wolkenvelden, maar ook flinke zonnige perioden. Het blijft droog, er staat een zwakke tot matige variabele wind. Temperatuur loopt nog op naar 25 tot 26 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig en verdwijnt de bewolking weer. En komende nacht is het helder en dan koelt het af naar een graad of 13. En morgen dan wordt het weer een zonnige dag met ook wat wolkenvelden. En heel lokaal is laat op de dag een buitje mogelijk, maar op de meeste plaatsen blijft het echt droog. En het wordt dan weer 24 tot 25 graden. Donderdag en vrijdag weinig verandering in het weerbeeld. De zon die schijnt geregeld en er is een kleine kans op een buitje. De middagtemperaturen liggen deze dagen rond de 22 tot 24 graden. Ook in het weekend blijft het droog. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten en de temperatuur komt overdag uit op 23 tot 25 graden. In de nachten koelt het dan af naar een graad of 14 en verder blijft het in het weekend ook droog. En na het weekend lijkt er eerst weinig verandering, maar op langere termijn komen er weer wat tropische dagen in zicht. Maar of dat helemaal doorgaat is echter nog wat onzeker.
12: Live vanaf de Melkweg in Doetinchem. Get a grip.
14: De Grid, de stem van de jongeren.

0: dat zeg ik. I got something I want to talk about. Bring Your Love, hier bij Regio 8. Ja, Thijs?
1: We hebben een gelukkige.
0: We hebben een gelukkige voor DJ on the Mail.
1: Ja, mooi.
0: Laten we het kaartje voor, of de kaartjes voor DJ on the Mail gaan.
1: Hij wint twee kaarten.
0: Hij of, ja, hij of zij.
1: Hij of zij, ja. Maar ook nog spannend.
0: Twee kaarten. Laten we de winnaar gaan bellen. Gezondheid.
1: Hij hing even.
2: Hallo.
1: Goedemiddag, met Thijs van Regenwacht. Wie hebben we aan de lijn?
2: Oh, hey. Top, Thijs. Goedemiddag. Spreek met de heer Keuben.
1: Nou, de heer Keuben, ik heb heugelijk nieuws voor jou.
2: Nou, ik ben benieuwd. Zeg het eens.
1: Twee kaartjes gewonnen voor DJ on the Mail vrijdag 10 juli.
2: Hoi, superman. Hé, hey, kijk, dat vind ik leuk om te horen. Dat we goed straks het weekend ingaan.
1: Kijk, dat is mooi. En met wie ga je er naartoe?
2: Ik ga met een goede vriend naartoe. Die ga ik gewoon een gratis kaartje geven. Dan gaan we gewoon lekker erop los.
1: Ja, mooi man. Hé, hey, heel veel plezier. Geniet ervan.
2: Hé, hey, dankjewel. Dat moet goed komen.
0: Ja, en kijk, de kaartjes die krijg je binnenkort via de WhatsApp doorgestuurd.
2: Hé, hey, superman. Dank jullie wel.
0: Hoi, hoi. Fijne middag.
2: Hoi, hoi. Fijne middag.
3: Hoi, hoi. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it

0: Pitbull en Christina Aguilera Feel This Moment. Snel door naar Sky.
1: Ja, veel mensen zouden balen van het WK nu. Maar toch is Sean weer de straat op gegaan om aan mensen te vragen: waar ben je klaar mee?
2: Elke dag bij Get a Grip. Waar ben je klaar mee?
3: Het oordelen van andere mensen over het uiterlijk.
4: Zo, die heb ik nog nooit eerder gehoord. Ik vind het eigenlijk best wel een hele goeie, want het uiterlijk speelt wel een hele grote rol mee bij de jeugd. Hoe ga je daarmee om?
3: Ja, het is altijd lastig om soms te communiceren met mensen als je ziet dat ze het niet helemaal eens zijn met jouw stijl of met hoe je bent. En ja, het is gewoon accepteren dat sommigen bij je passen en sommigen niet.
4: Heeft dat met groepsdruk te maken?
3: Ja, ik denk dat het enorm met groepsdruk te maken heeft. Want als één iemand die mening heeft en die is een beetje populair, dan gaat iedereen er eigenlijk in mee. Hoewel ze dat niet vinden.
4: Een beetje een soort van kuddegedrag.
3: Ja, zo zou je het wel kunnen noemen, inderdaad.
4: En je hebt het, dit zeg je inderdaad heel mooi. Maar als ik aan jou zou mogen vragen, wat denk jij hoe het beter kan? En wat staat een oplossing voor?
3: Ik denk dat je gewoon moet omgaan met de mensen die jou leuk vinden zoals je bent. En je hoeft je echt niet aan te passen omdat mensen vinden dat je er niet leuk uitziet of je niet leuk gedraagt. Want je bent gewoon wie je bent. En daar pas je mensen bij en soms niet.
4: Je bent wie je bent, blijf jezelf, want dat is je kracht.
3: Ja, dat is zeker zo.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl.

0: Bruno Mars. And when you smile. And just the way you are. Ja, dat is ook alleen maar goed om voor mensen die moeilijk hebben. Ja, wees gewoon zoals je bent, dan ben je al goed genoeg. En Milan?
1: Dat klopt zeker.
0: Bijzondere verjaardag nog.
1: Vandaag is het de verjaardag van zanger, presentator en musicalacteur Jamai Loman. Loman viert vandaag zijn 40ste verjaardag. Zijn carrière begon toen hij het eerste seizoen van Idols won met ruim 75% van de stemmen. Ook won hij dit jaar de finale van Maestro.

0: Jamai en Step Right Up. Vandaag 40 jaar geworden. Ja, tot zover deze uitzending van Catagrip.
1: Het is weer voorbij gevlogen.
0: Ja, net zo snel als het WK van Nederland. Ja, laten we het daar maar op houden.
1: Het is genoeg denk ik geweest voor deze uitzending en voor het WK van Nederland.
0: Ja, morgen geven we opnieuw kaarten weg voor Hoetsikoe en DJ Ondermil.
1: Dus blijf luisteren morgen.
0: Morgen weer tussen 12 en 2 een nieuwe aflevering van Catagrip. Ja. Fijn weekend. Yes. Fijne middag.
1: Jij gaat snel?
0: Ja, ik ben moe naar de wedstrijd.
2: En wel rusten voor de mensen die gaan slapen, net als ik.
0: Ja, even bijslapen naar de wedstrijd vannacht.
1: Ja, dat is wel nodig.
0: Wij zijn er morgen weer om 12 uur.
1: Adjoe.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets staat. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Zo, daar is het warm. Hoor ik daar de barbecue alarm.
6: Gezellig samen barbecue? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De komende 7 jaar gaat luchthaven Schiphol met 3 grondafhandelaren in zee. Eerst had Schiphol 6 bedrijven die onder andere voor het laden en lossen van bagage zorgen. KLM, Figo en Denata gaan de taken met z'n drieën vervullen. Het ministerie van Infrastructuur besloot eerder dat het aantal grondafhandelaren gehalveerd moest worden. De werknemers van Avia Partners, Swissport en Menzies moeten een aanbod van de 3 overgebleven bedrijven krijgen. En volgens vakbond FNV is de halvering van het aantal grondafhandelaren op Schiphol een historische stap. De luchthaven kiest voor minder concurrentie tussen bagage- en passagiersafhandelaren en dat leidt tot meer rust op de werkvloer en minder werkdruk. FNV meldt dat 6 afhandelingsbedrijven elkaar jarenlang de tent uitvochten en dat het personeel daaronder te lijden had. Weer Online meldt dat met een gemiddelde van 19,2 graden... de juni maand dit jaar de op 1 na warmste ooit gemeten is geworden. Juni 2023 was met 19,4 graden net iets warmer. Juni dit jaar begon vrij koel, maar in de tweede helft werd het zomers. Niet eerder was het aan het einde van de juni maand zo warm... met een gemiddelde temperatuur van 23 graden in de beeld. 26 juni was met 36,8 graden op de thermometer... de warmste junidag ooit gemeten. Afgelopen maand werden er in totaal 12 hittegolfdagen geteld. Het record uit 1936 en 1976 met 8 dagen werd daarmee ruimschoots verbroken. Voor de allereerste keer hebben de streamingdiensten zoals bijvoorbeeld Netflix, Prime en HBO Max in Nederland meer geld opgeleverd dan tv-abonnementen. Volgens marktonderzoeker Telecom Paper kwam dat in het eerste kwartaal van het jaar vooral omdat Netflix de prijzen had verhoogd. De omzet van de streamingdiensten nam in vergelijking met een jaar terug met 10% toe naar €301 miljoen. De basis tv-pakketten daalden 3,5% tot €291 miljoen. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind is het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Hoochico, 3, 4 en 5 juli op vrijdag Tribute Night met U2, In Excess, Modest Finders en de aanhangerschapsband. Zaterdag Cracking Candy en de Time Benders. Zondag Danny de Munk, Thomas Bergen, Boy.

0: Magico.nl.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
2: Zet het in je agenda. 10, 11 en 12 juli is het weer tijd voor het Pleinenfeest op het Prins Klausplein in Dinxperlo. Vrijdag geniet je van een gezellige filmavond. Zaterdag straan je over de zomerbraderie. En zorg Team Loka voor een spetterende feestavond. En zondag sluit Thomas Bergen het weekend muzikaal af. Bekijk de complete line-up op Wat te doen in Dinxperlo. Het Pleinenfeest wordt mede mogelijk gemaakt door alle centrumondernemers van Dinxperlo.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Oh, wat een goal!
5: Goal?
6: Zit je ook in de was dat nou een goal-fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.

0: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus: alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars, tweede gratis.
1: Play.
2: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle Dr. Utke Big Americans, ook tweede gratis.
1: Doei.
2: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
1: Yes.
2: En de leukste hamsterzomer-items vanaf 99 cent.
1: Hamster.
0: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
4: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Een automobilist is vanochtend met zijn auto in een sloot terechtgekomen aan de Doetinchemseweg in Zelhem. De man reed richting Doetinchem toen hij door nog onbekende oorzaak een bocht miste. De auto schoot daarna door de berm, raakte een boom en een voorrangsbord en kwam daarna zijwaarts tegen een andere boom tot stilstand. Uiteindelijk belandde de auto in de sloot. Het ambulancepersoneel heeft de man nog nagekeken, maar hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Om criminaliteit tegen te gaan kan de politie in Montferland, als het nodig is, gebruik maken van 590 beveiligingscamera's van inwoners en bedrijven. Zij hebben hun deurbel en andere camera's geregistreerd bij de politie, zodat die, als het nodig is, de beelden kan opvragen. Het zijn inmiddels 111 camera's meer dan 3 jaar geleden. Camerabeelden zijn in veel rechtszaken een belangrijk bewijsstuk. Op het traject tussen Wehl en Doetinchem rijden door een aanrijding met een persoon geen treinen. Dat duurt tot in ieder geval 2:45 zo dadelijk. En dat heeft ook effect op alle treinen vanuit Arnhem richting de Achterhoek. Hoe het ongeluk gebeurde is niet bekend. De politie doet onderzoek. Reizigers wordt geadviseerd om voor vertrek de reisplanner te raadplegen. Nog een paar uur kun je profiteren van de speciale brandstofkorting in Duitsland. Daarna wordt het prijsverschil met Nederland weer een stuk minder groot. Pomphouders adviseren om nog voor de avond te tanken. Zo'n 30 tot 35 cent scheelde het de afgelopen maanden soms per liter brandstof. De Duitse tankstation Branche verwacht op deze laatste kortingsdag wat extra drukte, maar rekent niet op files en chaos. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
4: Boeie!
5: Alle hak, tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
4: Zoé!
5: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
4: Yes!
5: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster!
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elk

0: kunnen besparen.
1: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Van 3 tot en met 10 juli verandert de kade aan de Oude IJssel in Doetinchem in een bruisend festivalterrein. 8 dagen lang draait alles om samen beleven.
4: De Doetinchemse Kadefeesten.
3: Breng het beste van de regio samen. Lokale horeca, sportverenigingen, artiesten en organisaties.

0: voor bedoeld is.
1: Check doetinchemsekadefeesten.nl.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de begroting van ontwikkelingssamenwerking minister Sjoerdsma. Hij moest een akkoord met Pro sluiten om zijn financiële plan door de Eerste Kamer te krijgen. Sjoerdsma maakte niet alleen een deal met Pro, maar ook afspraken tussen D66 en VVD. In ruil daarvoor beloofde D66 het wetsvoorstel te steunen om verheerlijking van terrorisme strafbaar te maken. De 33-jarige Jamal T. uit Duitsland heeft het Openbaar Ministerie 8 weken gevangenis horen eisen voor het veroorzaken van een dodelijke aanrijding in 2020 in Zuiderwoude. Daarbij kwam de 14-jarige Tamar uit Marken om het leven. Volgens het OM heeft T. tijdens de rit onvoldoende op de weg gelet. Hij was met de navigatie op zijn telefoon bezig. T. reed na het ongeluk door zonder zich om het slachtoffer te bekommeren. De verdachte had eerder verklaard dat hij dacht over een dier te zijn gereden. Buitenlandse media hebben zich kritisch uitgelaten over de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Onder andere het Duitse Bild kopte: oh nee, Oranje, ook Nederland is uitgeschakeld na een nieuw penalty-drama. De Duitse Mannschaft kon ook vertrekken na verlies van Paraguay. Het Belgische Sportza kopte: weer gaat het fout vanaf de stip. Nederland en penalties, het blijft een moeilijk huwelijk. Volgens het Amerikaanse ESPN zou voetballegende Johan Cruijff misschien een traan hebben gelaten bij het zien van dit team. En de Italiaanse media vonden dat Oranje onderdanig en laf speelde. In Zuid-Afrika zijn duizenden mensen op de been om te protesteren tegen migranten. Uit voorzorg is een grote politiemacht ingezet. De demonstranten willen dat ongedocumenteerde migranten het land verlaten. Zij hebben vandaag als deadline gesteld en dat veroorzaakt veel onrust. Sommige buitenlanders hebben het land verlaten of verschijnen niet op hun werk. Ook zouden migranten uit hun woonruimte gezet worden, omdat huisbazen bang zijn voor geweld tegen hun panden. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind is het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
8: Kom op vrijdagavond 10 juli naar een zomeravond optreden van de band Berokolie. Lekker genieten van een breed repertoire uit onder meer de top 2000.
7: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
9: Onze asperges zijn boterzacht, van kop tot teen. Kom nu naar Spargel Derksen in Elten. Een echt familiebedrijf met een eigen boerderijwinkel. We zijn makkelijk bereikbaar via de A3 afrit Elten en iedere dag open van 9 tot 7 uur en op zon- en feestdagen. Wij ontvangen u hartelijk aan de Alterbeekerweg 80, net over de grens. Meer info op spargel-derksen.de.
8: Top 2000.
7: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
9: Psst, onze asperges zijn boterzacht, van kop tot teen. Kom nu naar Spargel Derksen in Elten. Een echt familiebedrijf met een eigen boerderijwinkel. We zijn makkelijk bereikbaar via de A3

0: asperges.
1: Onze asperges zijn nog verkrijgbaar tot 30 juni.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Heerle Den Hartog.
4: Daar is ze weer. Yes, beetje verkouden, maar maakt niet uit. Hè? We kunnen het wel gewoon doen. Ewan McVicker. En tell me something good.

hartstikke diep in slaap. Omdat we gewoon weer de volgende dag moeten gaan werken. Maar ja, helaas hebben we toch wel wat gemist. Helaas, ook net met die penalties is het hem net niet geworden voor Nederland. Ja, en hier in de Achterhoek valt het ook zwaar. Hè? Dat echt, overal zie ik nog slingers hangen. En iedereen is al helemaal feestelijk versierd. Maar zoveel feest zit er voorlopig niet meer in. Zometeen gaan we het even hebben over deze mineurstemming. Om het heel deftig te zeggen. Maar eerst Bananarama. Even een beetje moed inzamelen. Cool summer. En gefeliciteerd Marokko. Als ik zo terugkijk naar de reviews, naar de terugblikken, dan heeft Marokko het ook wel echt goed gedaan.

Ja, het is toch wel fijn als je iets goeds weet te vertellen. Want na afgelopen nacht, ja, het zit er even niet in, hè, voor het WK. En Nederland zelf al. Hé, wat jammer nou. Ja, ik heb ook wel. Ik heb het niet live gezien. Het was 3 uur 's nachts. Goeiedag zeg. Dan ben ik toch niet wakker. En het overgrote deel van de Achterhoek is dan ook helemaal niet wakker. Nee joh, we zijn hartstikke, hartstikke

0: Bruno Mars en On My Soul. Ja, de sfeer ziet er dus absoluut niet in gewoon voor vandaag. Nee, want er zijn een heleboel mensen die vannacht wel zijn wezen kijken. Of afgelopen nacht, om precies te zijn. En er zijn ook mensen die zijn fan van Duitsland. Nou, die hebben het dubbel zo zwaar. Ja, want dan verliest niet alleen Nederland, maar ook Duitsland ligt uit de competitie. Ja, dat is ook een beetje stom. Maar goed, hè, het is helemaal wat het is. Laten we eens eventjes gaan luisteren naar hoe het ongeveer gisteren in de Achterhoek klonk. Ja, moet ik het wel...
1: Ja, je zit dan de hele avond thuis een beetje te koekeloeren. En denk van ja, ga ik dan slapen? Wat ga ik doen? Maar wakker gebleven. Ik heb Duitsland nog even onderuit zien gaan. Ja, en dan hier, ja. Ik voel me nu top. Dus,
2: Straks gaan de deuren dicht. Dus dan komen wij in het licht komen wij weer naar buiten. Dus dat is best bijzonder.
3: Ja, had wel inspiratie uit die kerk.
2: Cool, hè?
4: Prima, lekker bier drinken. Ja, normale maandag, toch?
5: Even wat anders. Even een keer wat anders dan overdag. Even wakker blijven en een paar... Colaatjes drinken, voor een dag weer werken.
6: Organisator Erik de Voert twijfelde nog of hij de wedstrijd zou uitzenden.
7: Ja, kijk, dit zijn natuurlijk tijden die je niet verwacht. En nou, had je ook niet gehoopt natuurlijk. Maar ja, we hebben A gezegd, we zijn heel blij dat we die vergunning hebben gekregen. Ja, dan moet je op B zeggen en dan moet je op kijken en door. En nou, we hebben een polletje gedaan van, nou, is er genoeg animo? Nou, dan zag je toch dat mensen wel wilden. Nou, toen zijn we begonnen en je ziet wel, het is gewoon bijna volle bak. Dus onvoorstelbaar.
6: Het was al een hele opgave om de Oranjetempel überhaupt te mogen openen tijdens nachtwedstrijden.
7: Wij hadden erop gehoopt. Ik had er mezelf al een beetje bij neergelegd. Zo van, ja, als het niet mag, dan mag het niet. Dan kun je wel willen, maar ja, als je het tegen wordt gehouden, dan kan het niet. Maar ik ben wel heel blij dat die politieke partijen zijn opgestaan voor ons en dat die een beetje tegengas hebben gegeven. En dan zijn wel heel blij dat de burgemeester ook overstag is gegaan. En meer wil in het hele verhaal, dus super.
6: De bezoekers hebben allemaal een eigen tactiek rondom het kijken van de wedstrijd op het rare tijdstip midden in de werkweek.
4: Alle drie de wedstrijden kijken, heel veel drinken. Morgen vrij, dus daarom. Prima.
1: Ik heb geluk dat ik morgen vrij ben. Ik bijna vakantie van school. Dus ik moet morgen wel eventjes werken om 4 uur. Maar 4 uur, ja, dan kan ik nog wel even vooruit. Dus kan ik wel even het bedje liggen. Dat is prima.
2: Niet slapen, gewoon doorgaan. Gewoon, we moeten gewoon door.
1: We gaan gewoon door, wakker blijven, even knallen en dan volgende dag weer door.
3: En moet je morgen werken?
2: Ja.
3: Hoe laat moet je beginnen?
2: 9:30.
3: Hou je daar nog een beetje rekening mee dan met wat je drinkt? Of?
2: Eén drankje. Eén drankje.
6: Met de winst van Marokko is Nederland uitgeschakeld op het WK. Daarmee was het de laatste keer de Oranjetempel voor in ieder geval de komende 2 jaar.
0: Ja. Oh, wat ongelooflijk pijnlijk ook. Hè? Maar wat een feest, joh. Het ziet er ontzettend gezellig uit, daar een Oranjetempel in Zeewolde. Maar goed, hè, we hebben ervan genoten. Hè? Kop op, volgende keer beter. Nou ja, volgende keer beter. Dat duurt meteen ook alweer 4 jaar. En dan hebben we ook nog voorrondes en alles. Maar daar gaan we allemaal niet over nadenken. Hè, we gaan eventjes onze wonden likken en dan gaan we gewoon weer door.

0: Marcone. Walking in Memphis. Vegen van, we zijn hier in de Achterhoek.
1: Het thema trio.
0: En het is alweer tijd voor het thema trio. Elk uur hoor je een plaat die te maken heeft met het thema van vandaag. En het thema is afkoelen. Ja, het is zo heet geweest de afgelopen periode. Hè? En misschien kan je nog wel dat moment herinneren dat het ging onweren 's nachts. En dat je dan de volgende dag naar buiten ging. Of de deur opendeed of het raam opendeed. En dan voelde je die koele bries naar binnen waaien. Dat je dacht, och, dit heb ik zo erg gemist. En misschien heb je ook wel eindelijk lekker kunnen slapen. Hè, richting de maandag. Heerlijk. Maar ja, dan begint de werkweek alweer. En dan moet je alweer aan de slag. Dat is een beetje jammer. En wat ook jammer is, nu is het nog wel even afkoelen geblazen. Maar volgende week, dan wordt het alweer 30 tot 35 graden. Ja, dus we moeten ons even weer schrap zetten voor een volgende hittegolf. Voor de volgende ellendige warmte. Maar eigenlijk is het gewoon veel beter om even te genieten van dit moment. Dat het even wat koeler is. Neem het niet voor lief, zou ik zeggen. Dus alles met het woord cool erin. Dat is het thema. En we gaan lekker beginnen met Boney M, natuurlijk.
1: Het thema trio.
0: Ja, en als ik het heb over cool en ik heb het over Boney M.
2: She's crazy like a fool.
0: Kan het er maar één zijn, hè?

0: fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi, deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben, of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles,
4: Kruidvat,
0: naar de woningbouw.
4: Steeds verrassend, altijd voordelig. Renew.
5: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Om criminaliteit tegen te gaan kan de politie in Montferland, als het nodig is, gebruik maken van 590 beveiligingscamera's van inwoners en bedrijven. Zij hebben hun deurbel en andere camera's geregistreerd bij de politie, zodat die, als het nodig is, de beelden kan opvragen. Het zijn inmiddels 111 camera's meer dan 3 jaar geleden. Camerabeelden zijn in veel rechtszaken een belangrijk bewijsstuk. Nog een paar uur kun je profiteren van de speciale brandstofkorting in Duitsland. Daarna wordt het prijsverschil met Nederland weer een stuk minder groot. Pomphouders adviseren om nog voor de avond te tanken. Zo'n 30 tot 35 cent scheelde het de afgelopen maanden soms per liter brandstof. De Duitse tankstation Branche verwacht op deze laatste kortingsdag wat extra drukte, maar rekent niet op files en chaos. Een automobilist is vanochtend met zijn auto in een sloot terechtgekomen aan de Doetinchemseweg in Zelhem. De man reed richting Doetinchem toen hij door nog onbekende oorzaak een bocht miste. De auto schoot daarna door de berm, raakte een boom en een voorrangsbord en kwam daarna zijwaarts tegen een andere boom tot stilstand. Uiteindelijk belandde de auto in de sloot. Het ambulancepersoneel heeft de man nog nagekeken, maar hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart naar een geweldsincident van afgelopen zaterdagavond in Gaanderen. Daarbij raakte een minderjarig iemand gewond. Niet veel later werden 2 minderjarige verdachten aangehouden. De politie doet nu onderzoek naar wat er nou precies zaterdagavond is gebeurd. En komen graag in contact met mensen die iets hebben gezien, camerabeelden hebben of meer weten over de achtergrond van het incident. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
3: Dan nog even de verkeersinformatie. Op de A12 1 file gemeld, Arnhem richting Duitse grens. Dus knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens. Vertraging van 8 minuten 2 kilometer. Laat het trouwens ook even op. Bijzondere situatie bij Wil en Doetinchem. Daar is een er is helemaal geen treinverkeer daar momenteel. Dat heeft te maken met een ongeval, aanrijding. Hoe wat er precies is gebeurd is nog niet helder. Maar hou er rekening mee dat je misschien kan worden omgeleid nog daarop. Tot zover.
10: Hoochie koe, 3, 4 en...
3: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, dat komt straks pas.

0: verft een heel boodschappenlijstje. Gypsies, Tramps en Thieves. Ja, als je net al aan het luisteren was, heb je misschien al het een en ander kunnen horen. Maar binnenkort, heel binnenkort, dan is Hoochie Cool 2026.
1: Hoochie Cool, 3, 4 en 5 juli op vrijdag Tribute Night met U2, In Excess, Modest Finders en de Aanhangerschapsband. Zaterdag Cracking Candy en de Time Bandits. Zondag Danny de Munk, Thomas Bergen, Boy Voigt, de

0: Kikkoe.nl.
1: Yes, dat klinkt toch hartstikke lekker. Daar wil je toch ook gewoon bij zijn. Ik zit hier ook even naar de line-up te kijken. Er is net al het een en ander genoemd, heel snel. Maar ik zie hier een heleboel tribute bands zie ik ook voorbij komen. Ik zie ook een heleboel bekenden. Wat dacht je bijvoorbeeld van Toontje Lager? Die heb ik vorig jaar die nog live gezien op een festival. Ja, geweldig. Geweldig. Je mist echt wat als je daar niet heen gaat. Toontje Lager, echt enorm gaaf. Hey, en wat ik ook heel veel zie, zijn wat jongere gezichten. Misschien wat onbekendere namen. Maar wie weet is dat wel gewoon echt opkomend talent. En dat is zeker heel gaaf om dat eens een keertje mee te maken. Dus, wil jij erbij zijn bij Hoetsikoe 3, 4 en 5 juli? Waar wij trouwens ook live verslag van doen van Regio 8. Maar goed, het is leuker om daar zelf bij te zijn. Stuur even het woord cool naar 06-4747-0022. Ik zal nog één keer halen voor je. Stuur het woord cool naar het 06-4747-0022. Hoetsikoe 2026, 3, 4 en 5 juli. Yes! En dan Niall Horan. It tastes so good.

Shaboozy en Born to Die. Een heel apart ezelsbruggetje, maar ik heb vandaag een nieuwsbericht voorbij zien komen. En die is toch wel echt even de aandacht waard. Ik stond wel even dubbel te kijken. Want de titel was: kinderen die uit het raam vallen, hoe kun je het voorkomen? Ja, blijkbaar gebeurt dat dus best wel vaak. Ja, en als je denkt, hoe vaak? Nou, de afgelopen 2 weken vielen er 3 peuters uit een raam. Dat is best veel. Dus het moet sowieso niet gebeuren, laten we dat even vooropstellen. Gisteren raakte in Apeldoorn een kind gewond als gevolg daarvan. Eergisteren ging het om een kind van 1,5 in Schiedam. En 2 weken geleden overleed een 2-jarig jongetje in Rotterdam. Ja, en het is natuurlijk allemaal niet in de Achterhoek wat het daar plaatsvindt, maar het kan iedereen overkomen. Ja, want als jij bijvoorbeeld in een flatgebouw woont en je hebt bijvoorbeeld nog een best wel oud gebouw waar je in zit, en dan misschien ook wel een oudere, ja, noem je dat? Hè, zo dat raamtechniek, dat je dan nog niet echt dat kan kieperen, zeg maar, voor ventilatie, maar dat je het echt wagenwijd open moet doen. Ja, en als je dan je kind even niet in de gaten houdt, dan kan dat zo uit het raam klimmen en naar beneden donderen. En dat is levensgevaarlijk. En die overlijden dan ook gewoon. Natuurlijk, dat is heel heftig allemaal. In ongeveer de helft van de gevallen gaat het ook echt om kinderen onder de 10 jaar. Dus vergeet ook zeker niet je kind echt in de gaten te houden. Het kan iedereen overkomen. Ongeluk zit in een klein hoekje. En wat wordt er dan aangeraden? Nou, bijvoorbeeld, let op met wat je op de vensterbak zet. Als er decoraties of andere dingen met opvallende kleuren staan, denkt een kind al snel, daar wil ik bij komen. Ouders overschatten zichzelf blijkbaar dus ook vaak. Als ouder denk je snel, ik ben alert genoeg, maar het is onmogelijk om altijd je kind in de gaten te houden. En daarom is het belangrijk om een jong kind niet alleen bij een open raam te laten. Nee, van al die gevallen zijn dan misschien niet in de Achterhoek, maar ook hier in de Achterhoek kan het voorkomen. Dus hou er rekening mee. Mocht jij een kind hebben die nog redelijk jong is en je hebt een raam die heel goed open kan, je kan wel afspraken maken met je kind, maar ja, weet je, je weet misschien zelf ook wel hoe dat gaat. Daar wordt niet altijd aan gehouden. Dus let er even goed op. Ja, dat we niet zulke gevallen ook hier gaan krijgen. Hartstikke heftig.

0: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruis.

0: snelkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
1: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Per direct gaat Defensie op een andere manier oefenen als er groot risico op natuurbranden bestaat. Er was al een protocol in het leven geroepen, maar na een evaluatie van de natuurbranden in april en mei vindt Defensie dat niet meer afdoende. Zo mag de springput op Schietkamp het Harde bij gevaar op natuurbrand alleen gebruikt worden als de brandweer in de buurt is. De terreinopzichter krijgt bevoegdheid om oefeningen stil te leggen of uit te stellen en er moet brandbestrijding binnen 25 meter in de buurt zijn bij het gebruik van bepaalde munitie. Een 26-jarige man uit Amerongen moet 2 jaar de cel in voor het in brand steken van een politieauto. Dat gebeurde vorig jaar september op het Haagse Malieveld. 8 maanden van de straf zijn voorwaardelijk. De man werd veroordeeld voor openlijke geweldpleging. Het Openbaar Ministerie heeft 1700 uur aan beeldmateriaal bekeken waarop de acties van de man te zien waren. De rechter heeft tot dusver 35 mensen voor betrokkenheid bij deze rellen veroordeeld. De rechter heeft 2 mannen vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Een van de mannen was destijds politieagent en is zijn baan kwijtgeraakt. De rechter zegt dat het niet bewezen kan worden dat het meisje in een bijzonder kwetsbare positie verkeerde. Het OM eiste eerder 4 jaar gevangenisstraf omdat het meisje onder invloed van alcohol 80 minuten lang misbruikt zou zijn. De 45-jarige agent Walco B. en de 48-jarige Wouter van A. werden een paar dagen later gearresteerd. Er zou volgens hen van dwang geen sprake zijn geweest en ook wisten ze niet dat het meisje 17 was. In Qatar zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aangekomen. Zij zullen met bemiddelaars uit Qatar praten over de onderhandelingen met Iran. Volgens een woordvoerder zullen Witkoff en Kushner niet 1-op-1 met Iraanse afgevaardigden spreken. Eerder deze maand sloten de 2 landen een tijdelijk akkoord om de oorlog te beëindigen. De gesprekken gaan nu over een akkoord die een einde moet maken aan de strijd tussen beide landen. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind is het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8. In Qatar zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aangekomen. Zij zullen met bemiddelaars uit Qatar praten over de onderhandelingen met Iran. Volgens een woordvoerder zullen Witkoff en Kushner niet 1-op-1 met Iraanse afgevaardigden spreken. Eerder deze maand sloten de 2 landen een tijdelijk akkoord om de oorlog te beëindigen. De gesprekken gaan nu over een akkoord die een einde moet

0: Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
1: Een mooie fiets, e-bike, mountainbike of racefiets. Maar welke? Je wilt natuurlijk wel kwaliteit en kunnen vertrouwen op goed onderhoud. Daarom ga je naar Harmtakke Tweewielers. Wij kijken naar jouw wensen en helpen je de beste keuze te maken. Maak dus snel een afspraak op harmtakke.nl of kom gewoon langs aan de Weverstraat 4 in Dinxperlo. Harmtakke Tweewielers, daar fiets je blij de deur uit.
2: Nu verse asperges eten bij Doppeladler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppeladler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppeladler en geniet van de verse asperges.
3: Ja, waar gibt's denn sowas?
2: Bij restaurant Doppeladler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
3: Doppeladler, goed und lekker.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Ik ben zo druk bezig met de muziek dat Enrique Iglesias zelfs aan me vraagt van joh, kan je me horen? Kan je me horen? Kan je me horen? Nee, eigenlijk niet.

Enrique Iglesias. Can you hear me? Ja, nu wel, want nu is de muziek voorbij. Wat slecht. Wat heerlijk slecht. Morgen, dan is het 1 juli alweer. Zo snel gaat de tijd. En op 1 juli dan veranderen er nog wel eens wat wetten. Hè, zijn er nog wat wijzigingen te melden. Dus ik dacht, ik doe even een klein overzichtje samen met jou. Om te kijken wat er allemaal gaat veranderen. En wat misschien wel voor jou dan ook voor toepassing is. Hè? Om te beginnen, we beginnen met iets heel erg leuks. Want de bruto bedragen van het minimumloon gaan omhoog. Hey. Op 1 juli gaan de bruto bedragen van het wettelijk minimumloon omhoog. Nou, dan heb je nog een linkje, dan kan je op klikken en dan krijg je nieuwe bedragen. Maar dat moet je allemaal op de website van rijksoverheid.nl maar even checken. Ook voor leerlingen die werken via de beroepsbegeleidende leerweg, BBL, gaan de bruto bedragen minimumloon per 1 juli omhoog. Dus dat is ook fijn. Uitkeringen gaan ook omhoog. Yes, dus zit je in de AOW, de WW, de IOAW, de IOAZ. Weet ik veel wat voor afkortingen er allemaal nog meer zijn. Maar goed, dat gaat allemaal omhoog. Dus dat is hartstikke leuk. Dan weer iets negatiefs, want de huur wordt ook weer verhoogd. Ja, de maximale huurverhoging voor sociale huurwoningen 4,1% als de huur 350 of meer per maand is. Is de tussen haakjes kale huur lager dan 350 per maand, dan is de huurverhoging maximaal €25. Dan zijn er nog nieuwe eisen voor gastouders en gastouderbureaus. Met als doel om de kwaliteit van gastouderopvang te verbeteren. We hebben nog een aantal voor verkeer en vervoer. Namelijk kentekenplicht, bijzondere bromfietsen. En dan denk je, wordt er dan eindelijk iets gedaan aan die fatbikes? Nou, nee, het gaat om e-steps, segways en BSO-bussen. Die moeten dus een kenteken hebben. En je krijgt een gratis betalingsherinnering bij verkeersboetes. Ja, na al die verkeersboetes in Gaanderen, ik denk dat dat niet zo'n verkeerd plan is trouwens. Dat scheelt je wel even wat geld. Consument gaat ook een en ander veranderen. Even kijken, minder telemarketing, hartstikke top. Langere bezorgdheid brieven, snap ik op zich ook wel. Vanwege ja, die postmensen die doen ook hartstikke hun best. Extra kosten voor pakketjes van buiten de EU, zat al aan te komen. Mogelijk langer wachten op betaling. Dat is dan wel een beetje jammer. Ja, we hebben ook nog een heleboel met energie en klimaat en ondernemers. Maar dan wordt het programma wel heel erg lang. Dus je kan het hele overzicht kun je allemaal terugvinden op de website van www.rijksoverheid.nl. Maar hey, loon gaat omhoog. Dat is lekker. Ook al is het maar een beetje.

0: toontje lager en stiekem gedanst. En weet je waar je toontje lager kan beleven? Juist op Hoochie Koe. Hoochie Koe. Ja, ik moest even nadenken. Hoochie Koe is het inderdaad. Een ontzettend leuk feest. Festival 3, 4 en 5 juli om precies te zijn. Komen heel veel verschillende artiesten naartoe. En jij kan er ook naartoe. Ja, en dan ook gewoon gratis, omdat je hier kans kan maken op iets heel moois wat wij kaartjes noemen. Even kijken of ik nog ergens dat ding kan vinden. Ja, ja. Kijk, ik heb het gevonden hoor. Luister maar goed.
1: Hoochie Koe, 3, 4 en 5 juli op vrijdag Tribute Night met U2, In Excess, Modest Finest en de aanhangerschapsband. Zaterdag Cracking Candy en de Time Bandits. Zondag

0: Magico.nl.
1: Ja, dit wil je gewoon niet missen. Hier wil je gewoon bij zijn. En hoe maak je nou kans? Stuur het woord cool naar 06-4747-0022. 06-4747-0022. En stuur dan het woord cool. Ja, of een emoji van de cool. Mag ook. Mag ook. Vind ik ook heel erg leuk. Ja, wat zie je er allemaal? Je hebt daar Toontje Lager. Je hebt daar Bevoitocht, die komt langs. We hebben ook een heleboel onbekende artiesten. Die gaan optreden daar. Oh, die zijn een beetje beginnend. En dat is sowieso wel heel gaaf dat je beginnende artiesten kan zien. Want wie weet zit er wel echt ongelooflijk veel talent tussen. En dan ben jij degene die dat gewoon even hebt opgepikt, hè? Dan kan je diegene bevolgen vanaf het begin. Dat is gewoon echt ontzettend gaaf dat je dat proces gewoon ziet. Dus, hoedje koe voor zijn veld. Stuur het woord koe naar 06-4747-0022.

0: Lewis Capaldi en Stay Love.
1: Het thema trio.
0: Yes, want wat is het even wat cooler dan vorige week. Ja, en dat moeten we gaan vieren. Moeten we zeker omarmen, want volgende week dan zitten we alweer tegen de 30 tot 35 graden. We moeten het nog even volhouden. Dus ik dacht, we koppelen er mooi eventjes een themaatje triootje aan vast. En het, zo, ik ben het even helemaal kwijt. En als tweede track van het thema trio heb ik hier Dua Lipa. Die heeft het ook heel erg cool.
1: Het thema trio.

0: Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB.

0: laat je toch niet liggen? Lidl.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Regio 8 Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Nog een paar uur kun je profiteren van de speciale brandstofkorting in Duitsland. Daarna wordt het prijsverschil met Nederland weer een stuk minder groot. Pomphouders adviseren om nog voor de avond te tanken. Zo'n 30 tot 35 cent scheelde het de afgelopen maanden soms per liter brandstof. De Duitse tankstation Braunsch verwacht op deze laatste kortingsdag wat extra drukte, maar rekent niet op files en chaos. De politie is een onderzoek gestart naar een geweldsincident van afgelopen zaterdagavond in Gaanderen. Daarbij raakte een minderjarig iemand gewond. Niet veel later werden twee minderjarige verdachten aangehouden. De politie doet nu onderzoek naar wat er nou precies zaterdagavond is gebeurd. En komen graag in contact met mensen die iets hebben gezien, camerabeelden hebben of meer weten over de achtergrond van het incident. Om criminaliteit tegen te gaan kan de politie in Montferland, als het nodig is, gebruik maken van 590 beveiligingscamera's van inwoners en bedrijven. Zij hebben hun deurbel en andere camera's geregistreerd bij de politie, zodat die, als het nodig is, de beelden kan opvragen. Het zijn inmiddels 111 camera's meer dan 3 jaar geleden. Camerabeelden zijn in veel rechtszaken een belangrijk bewijsstuk. Een automobilist is vanochtend met zijn auto in een sloot terechtgekomen aan de Doetinchemseweg in Zelhem. De man reed richting Doetinchem toen hij door nog onbekende oorzaak een bocht miste. De auto schoot daarna door de berm, raakte een boom en een voorrangsbord en kwam daarna zijwaarts tegen een andere boom tot stilstand. Uiteindelijk belandde de auto in de sloot. Het ambulancepersoneel heeft de man nog nagekeken, maar hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.
5: Dan nog even de verkeersinformatie. Meerdere files te melden, waaronder op de A12 Arnhem richting Duitse grens tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar. Vertraging van 5 minuten, 5 kilometer. Let dan ook even op bij afrit Beek en de Duitse grens daartussen. Daar is de weg dicht. Dat komt door de grenscontroles. Hou er even rekening mee. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijzoord. Vertraging van 10 minuten. 6 kilometer. Op de N314 Doetinchem richting Zutphen tussen N348 Zutphen en de aansluiting met de N319. Vertraging van 7 minuten 2 kilometer. Op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen het Gelredome en Westervoort. Vertraging van 4 minuten 4 kilometer. En de andere richting N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen tussen knooppunt Velperbroek en Westervoort. Vertraging van 5 minuten 2 kilometer.
3: Heerle Den Hartog, Regio 8.

Elok en Eva Max met Car Keys. Ja, we spelen een. We spelen eigenlijk helemaal niks. We spelen muziek af. Je kan dus voor aankomend weekend 3, 4, 5 juli kaarten winnen voor Hoochie Coo 2026. Ja, dat is natuurlijk iets heel bijzonders, hè, Hoochie Coo. Vond wel leuk. Ik doe dit even gewoon lekker als achtergrond. Er zijn meerdere reacties binnengekomen. Maar er is natuurlijk er maar eentje die ik vandaag blij kan maken ermee. Dus, ik ga gewoon eens even iemand aantikken. Ja, ik pak even de we hebben hier bij in de studio een prachtige telefoon. Met allemaal berichtjes voor mensen die het dus nog wel eens reageren als luisteraar zijnde. Dus ik doe mijn ogen dicht. Ik ga gewoon iemand aantikken. Zo simpel is het. Oké, nu ben ik bijna iemand aan het bellen. Dat is niet helemaal de bedoeling. Wacht even. Ja. Ik voel me net een boomer. Oké, ja, ik heb er eentje. Degene die heeft gewonnen, die heeft een hele leuke profielfoto met twee katten. Dat is echt ontzettend schattig trouwens. En degene die heeft gewonnen, heet Marga. Marga, als je luistert, gefeliciteerd. Je gaat naar Hoochie Coo. Yes. De koeien zullen ook heel erg blij ermee zijn. Ja, ik ga dit nog zo zeker een aantal keer gebruiken aankomende weken. Want morgen maak je wel ook gewoon weer kans op kaarten voor Hoochie Coo. Yeah.

Nou, Bloem, en vooral jong blijven tot het eind. En wat daarbij helpt, is gewoon lekker genieten van het leven. Verantwoord genieten van het leven. Dan kan je lekker jong blijven. We hebben niet alleen kaarten voor Hoochiekoe, maar we hebben ook nog wat kaarten voor wat anders. De kadedagen. Dat is bijna ook in Doetinchem zover. Dan heb je langs die kade bij de Oude IJssel in Doetinchem, heb je gewoon een gigantisch leuk feest. Als je nu door Doetinchem heen rijdt, dan kan je dat eigenlijk al wel zien. Het wordt al een beetje opgebouwd. Zometeen meer erover en ook hoe kan je kans maken op kaarten hiervoor.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
4: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
6: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid meldt dat jihadisten Nederland nog altijd als doelwit zien. De dreiging komt uit de hoek van groepen of personen die banden met Iran hebben. Volgens de veiligheidsdiensten zijn er de afgelopen tijd aanslagen voorkomen. In AZC's in Vlissingen en Dronten zijn verdachten opgepakt. Het dreigingsniveau blijft op 4 op de schaal van 5 staan, omdat de kans op een terroristische aanslag nog altijd aanwezig is. De afgelopen 2 weken hebben NS-treinreizigers met het tijdelijke Nederland-Dalvrij treinabonnement ruim 9 miljoen kilometer afgelegd. Voor €49 per maand kunnen reizigers onbeperkt in de daluren reizen. Het gaat hier om een proef die tot eind augustus loopt en voor een gedeelte door het ministerie van Infrastructuur betaald wordt. 175.000 mensen hebben al zo'n zomerabonnement gekocht. Per direct gaat Defensie op een andere manier oefenen als er groot risico op natuurbranden bestaat. Er was al een protocol in het leven geroepen, maar na een evaluatie van de natuurbranden in april en mei vindt Defensie dat niet meer afdoende. Zo mag de springput op Schietkamp het Harde bij gevaar op natuurbrand alleen gebruikt worden als de brandweer in de buurt is. De terreinopzichter krijgt bevoegdheid om oefeningen stil te leggen of uit te stellen, en er moet brandbestrijding binnen 25 meter in de buurt zijn bij het gebruik van bepaalde munitie. In Frankrijk lag het aantal sterfgevallen tijdens de hitte van vorige week fors hoger dan normaal. Er kwamen vooral veel 65-plussers thuis te overlijden. Dat gebeurde veelal in de regio's waar code rood van kracht was. Volgens de Franse gezondheidsdienst was er tijdens de hittegolf een oversterfte van ruim 1000 mensen. Er stierven niet alleen 65-plussers, maar ook verschillende jongere kinderen die in bloedhete auto's zaten. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 13. Morgen zon en wat stapelwolken. In het noorden kunnen een paar buien vallen. Bij een matige noordenwind wordt het 22 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Hoochico, 3, 4 en 5 juli op vrijdag Tribute Night met U2, In Excess, Modest Finest en de aanhangerschapsband. Zaterdag Cracking Candy en de Time Bandits. Zondag Danny.

0: Magico.nl.
1: Nee!
2: Smartphone met een barst in het display? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Heerle den Hartog.
10: Nou, wat zijn nou die Doetinchemse kadedagen en kadefeesten om precies te zijn? En is dat iets voor mij? Je gaat er zo meteen achter komen. Na Pink met Trust.

terwijl Pink nog even verder naar beneden valt met haar trustfall, gaan wij ondertussen even onderzoeken of de kadefeesten nou echt iets is voor jou. Ja, want de Doetinchemse kadefeesten maken dit jaar hun debuut. Dus dat is hartstikke spannend, hè? Voor het allereerste van 3 tot en met 10 juli. Dan verandert de prachtige kade langs de Oude IJssel in een festivalterrein aan het water. Ja, ontzettend gaaf als ik zo een beetje de sfeerimpressie voorbij zie komen. Hè? Het nieuwe evenement brengt een week lang een veelzijdig programma. En dan zou je denken van, nou weet je, voor mij is festival vooral goede muziek. Nou, check, die is er. Wat maakt nog meer een festival? Lekker eten. Hè? Ik denk dat wel de twee belangrijkste zijn, in ieder geval voor mij, als ik naar een festival wil gaan. Lekker eten, goede muziek. Hè? Laten we dat in ieder geval als basis gebruiken. Nou, dat is er dus allebei. Je hebt zelfs een dinnershow, ook heel gaaf. Maar je hebt dus nog veel meer. Ja, als je dan kijkt op de website van doetinchemsekadefeesten.nl, heb je ook echt gewoon een overzicht. Dan zie je alle dagen voorbij komen. En je kan dus kaarten krijgen voor DJ on the Mail. Ook heel erg vet. Ik zit dus een beetje verder te zoeken, want je hebt ook allemaal sportevenementen. Ja, sportidee basisscholentoernooi. Ik zie hier een padeltoernooi. Ontzettend leuk. City Beach kan je ook nog wel het een en ander mee doen. Je kan ook lekker met je collega's er langs. Nou echt, het ziet er gewoon uit alsof er voor iedereen en voor alles wel iets leuks te doen is daar ook. Dus ik zou zeggen, neem je gezin mee, neem je familie mee. En wil je een kans maken op kaarten voor de Doetinchemse kadefeesten? Wil je bij dat eerste evenement zijn? Wil je nou meemaken hoe interessant het allemaal wel niet is? Wat je zeker moet doen ook trouwens. Stuur dan even een berichtje. Stuur even DTC, hè, de afkorting van Doetinchem. DTC, stuur het op naar 06-47-47-0022. Ja, nog één keer. Stuur DTC naar 06-47-47-0022. Dat vind ik hartstikke leuk, want het ruimt ook nog eens.

0: Ja, ze weet wel hoe ze haar gevoelens op papier moet zetten en ook hoe ze dat gewoon zo krachtig kan overbrengen. Olivia Rodrigo.
1: Het thema trio.
0: Yes, daar zijn we weer met de allerlaatste track van het thema trio. Het thema van vandaag is afkoelen, omdat het zo heet is geweest de afgelopen week en we eindelijk even een weekje rust hebben voordat we weer de volgende hittegolf gaan krijgen met 30 tot 35 graden. Dus we moeten even genieten van dit moment. En hoe kan je dat nou beter doen dan met Cool Down Café en Hey Baby? Het is eigenlijk, volgens mij is het niet de originele variant. Het is een beetje Engels en Nederlands door elkaar heen. En het is eigenlijk zo slecht dat het dan ook alweer leuk maakt. Ja, dat is een beetje mijn indruk. Maar dan moet je zelf maar even luisteren. Cool Down Café met Hey Baby.
1: Het thema trio.
2: Oké, we gaan beginnen. Alle jongens en meiden, zijn we er klaar voor? Chico's en chica's, handjes uit de zakken. We gaan een beetje herrie maken. Wow!

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue-alarm?
2: Gezellig samen barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle aanmerken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
5: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Van 3 tot en met 10 juli verandert de kade aan de Oude IJssel in Doetinchem in een bruisend festivalterrein. 8 dagen lang draait alles om samen beleven.
8: De Doetinchemse Kadefeesten.
7: Breng het beste van de regio samen. Lokale horeca, sportverenigingen, artiesten en organisaties bundelen hun krachten om een uniek evenement neer te zetten. Ontmoeting, kwaliteit en sfeer staan centraal. Kom voor sport, muziek, goed eten en om te genieten aan het water.
8: De Doetinchemse Kadefeesten
7: is er voor iedereen en precies zoals de zomer bedoeld is.
8: Check doetinchemsekadefeesten.nl.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Om criminaliteit tegen te gaan, kan de politie in Montferland, als het nodig is, gebruik maken van 590 beveiligingscamera's van inwoners en bedrijven. Zij hebben hun deurbel en andere camera's geregistreerd bij de politie, zodat die, als het nodig is, de beelden kan opvragen. Het zijn inmiddels 111 camera's meer dan 3 jaar geleden. Camerabeelden zijn in veel rechtszaken een belangrijk bewijsstuk. Nog een paar uur kun je profiteren van de speciale brandstofkorting in Duitsland. Daarna wordt het prijsverschil met Nederland weer een stuk minder groot. Pomphouders adviseren om nog voor de avond te tanken. Zo'n 30 tot 35 cent scheelde het de afgelopen maanden soms per liter brandstof. De Duitse tankstation Branche verwacht op deze laatste kortingsdag wat extra drukte, maar rekent niet op files en chaos. De politie is een onderzoek gestart naar een geweldsincident van afgelopen zaterdagavond in Gaanderen. Daarbij raakte een minderjarig iemand gewond. Niet veel later werden 2 minderjarige verdachten aangehouden. De politie doet nu onderzoek naar wat er nou precies zaterdagavond is gebeurd. En komen graag in contact met mensen die iets hebben gezien, camerabeelden hebben of meer weten over de achtergrond van het incident. Een automobilist is vanochtend met zijn auto in een sloot terechtgekomen aan de Doetinchemseweg in Zelhem. De man reed richting Doetinchem toen hij door nog onbekende oorzaak een bocht miste. De auto schoot daarna door de berm, raakte een boom en een voorrangsbord en kwam daarna zijwaarts tegen een andere boom tot stilstand. Uiteindelijk belandde de auto in de sloot. Het ambulancepersoneel heeft de man nog nagekeken, maar hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
13: Dan nog even de verkeersinformatie. Meerdere files, het is heel druk in de Achterhoek momenteel. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar, vertraging van 5 minuten 5 kilometer. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens tussen afrit Beek en de Duitse grens, even opletten, de boel is daar dicht en het komt door de grenscontroles. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijshoort, vertraging van 8 minuten 5 kilometer. Dan een heleboel files op N-wegen. Op de N18 Varsseveld richting Enschede tussen Varsseveld Centrum en Harreveld. Vertraging van 4 minuten 2 kilometer. Op de N314 Doetinchem richting Zutphen. Bij de N348 Zutphen en de aansluiting met de N319 daartussen. Vertraging van 12 minuten 2 kilometer. Op de N317 Doetinchem richting Dinxperlo tussen de aansluiting met de A18 bij Doetinchem Oost en Etten. Vertraging van 4 minuten 2 kilometer. Op de N325, de laatste, denk ik. Ja, de laatste, gelukkig. Knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. Tussen Knooppunt Velperbroek en Westervoort. Vertraging van 7 minuten 2 kilometer.
7: Regio 8. Veerle Den Hartog. Regio 8.
11: Let's play football.

0: Ja, hartstikke leuk hoor allemaal. Maar feest is nu al voorbij hoor. Klaar ermee.
1: Buiten is het...
0: 24 graden.
1: Oh, oh, oh. Spreek tot ons, wijze weerboer van het oosten.
0: Ja, even wat vertraging op de lijn. Maar daar is hij dan toch ook wel echt. Onze enige echte Gerrit Vossers. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Zo, de warmte weer overleefd en nu is het weer een stuk koeler.
2: Ja, ik zag vandaag toch wel redelijk wat mensen buiten zitten, moet ik zeggen. Maar die deden het gewoon om even lekker de koelte meer te maken. Want de zon die had het vanmiddag ook wel wat moeilijker met die bewolking. En het was ook heel lang 23 graden en dat is natuurlijk heel aangenaam.
0: Oh, sorry. Ik dacht dat je door ging praten.
2: Maar oh, het Gerrit. Ja.
0: Nou, dat ja, nee, dat is, het is een lange dag geweest voor mij. Dus de meligheid zit er goed in. Maar ga verder.
2: Ja, nou ja, er was wel bewolking. Toen de zon er even doorkwam, schoot de temperatuur nog weer door naar 25 graden. En dat is voor de mensen die de hittegolf bijhouden, is dat wel weer mooi misschien. Want dan komt er vandaag ook nog de dag bij dat de hittegolf weer wat langer is. Maar de komende dagen wordt het toch steeds moeilijker. We hebben vanavond opklaringen en komende nacht is het ook vrij helder. En dan koelt het af naar 12, 13 graden. Fijne temperatuur. En morgen dan beginnen we zonnig. Maar in de middag weer wat meer bewolking. Er ontstaan ook wat stapelwolken. Nou, vandaag hier en daar een drupje regen. Maar morgen is de kans op een drup overal wel wat aanwezig. Hoewel het ook allemaal niet veel zal zijn. En die temperatuur die zit zo rond de 3, 24 graden. Dat is ook de temperatuur op de donderdag. 3, 24 graden met ook kans op een buitje. Maar verder hebben we toch richting het weekend dat het weer ietsjes hoger komt. Weer wat dichter bij de 25 graden. En dat zal zowel vrijdag, maar ook zaterdag, zondag zijn. En 's nachts een graadje of 4. En ja, voorlopig blijft het droog op morgen en overmorgen na een paar drup regen. En de zomer die zit goed in het zadel. Die gaat gewoon verder. En als we op langere termijn kijken, dan kan het misschien ook nog wat warmer worden. Maar eerst dit maar meemaken en een beetje afkoelen. En zomerse temperaturen die we ook in de zomer moeten hebben, die hebben we op dit moment.
0: Ja, precies. Dus het is echt eventjes rustig aan doen. Even bijkomen, even bijtanken. En dan volgende week kunnen we er vast wel weer tegenaan.
2: Daar hoop ik.
0: Ja, want het wordt ook minder heet, hè? Had ik al iets vaags over gezien. Is dat ook voor de Achterhoek zo?
2: Ja, het wordt wat... Wat bedoel je, minder heet of meer warmte?
0: Nou, dat het wat minder heet wordt. Wel dat het nog behoorlijk warm wordt, maar wat minder in ieder geval dan de vorige...
2: Ja, de hoge temperaturen, die hebben we niet. Maar verwachting is toch nog wel dat het... ja, en de modellen lopen nog wel wat uiteen, moet ik zeggen. Maar ja, volgende week dan beginnen we met 7, 8... juli, dat dan de temperaturen weer van 30 graden of wat meer gaat worden. Maar of daar hoeveel dat het is, dat is nog even afwachten. En de modellen die het beste met ons voor hebben, die gaan tot 35 graden. En het Europese weermodel, dat heeft zelfs ook nog 37 graden in petto. Dus, maar dat is nog ver weg, dikke week, dus we wachten af.
0: Daarom, er kan nog van alles gebeuren.
2: Ja.
0: Kijk, dat maakt het toch wel eens even extra spannend. Nou, dan spreken we elkaar morgen weer. Gaan we eens even kijken hoe het ervoor staat, of niet?
2: Goed gaan, nou, dat doen we.
0: Yes, goed gaan. Rond 5:30, hè, was het. Oh, Gerrit is weg.

Ed Sheeran en Curtains. Ja, het zal bijna 6 uur betekenen dat het tijd wordt om even lekker te gaan eten. Hè, lekker te ontspannen, je ogen te sluiten en de volgende dag weer wakker te worden en aan het werk te gaan. En dan om 3 uur, dan hoor je mij weer. Dan ben ik weer terug. Helemaal dezelfde tijd, dezelfde zender, dezelfde meid. Met ook weer kaarten voor Hoochiecool en voor de kadefeesten in Doetinchem. Dus je moet het allemaal niet missen morgen. Nee, doe maar niet. Dit is de Rolling Stones in de Stars. Tot morgen.

0: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000.

0: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 Nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. Het kabinet maakt het tussentijdse proefexamen bij rijopleidingen verplicht. Minister Karremans van Infrastructuur wil met onder andere deze maatregel de kwaliteit van rijlessen en instructeurs verbeteren. Ook wil hij dat het makkelijker wordt om rijscholen aan te pakken die lange tijd slecht presteren en rijscholen die het goed doen voordelen geven. Nu slaagt minder dan de helft voor het praktijkexamen. En jaarlijks worden een paar duizend examens voortijdig afgebroken. En bij een kwart van de rijscholen ligt het slagingspercentage onder de 40%. Een 44-jarige man en zijn 22-jarige zoon zijn opgepakt op verdenking van drugshandel en witwassen. De vader werd gearresteerd in Spanje, zijn zoon in ons land. De man had een aantal woningen in Spanje die op naam van zijn zoon stonden. Ze leidden een luxe leven terwijl er geen officiële inkomsten waren. Er zijn nog 3 anderen aangehouden, 2 in België en 1 in Roermond. Bij huiszoekingen zijn onder meer 5 auto's, cashgeld en 1,5 kilo goud gevonden. En op 4 panden in Spanje met een totale waarde van 5 miljoen euro is beslag gelegd. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid meldt dat jihadisten Nederland nog altijd als doelwit zien. De dreiging komt uit de hoek van groepen of personen die banden met Iran hebben. Volgens de veiligheidsdiensten zijn er de afgelopen tijd aanslagen voorkomen. In AZC's in Vlissingen en Dronten zijn verdachten opgepakt. Het dreigingsniveau blijft op 4 op de schaal van 5 staan, omdat de kans op een terroristische aanslag nog altijd aanwezig is. De afgelopen 2 weken hebben NS-treinreizigers met het tijdelijke Nederland-Dalvrij treinabonnement ruim 9 miljoen kilometer afgelegd. Voor €49 per maand kunnen reizigers onbeperkt in de daluren reizen. Het gaat hier om een proef die tot eind augustus loopt en voor een gedeelte door het ministerie van Infrastructuur betaald wordt. 175.000 mensen hebben al zo'n zomerabonnement gekocht. En dan nog het weer. Het klaart vanavond op vanuit het westen en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Tot zover het radionieuws op Regio.

0: scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.

0: slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
1: Boeie.
2: Alle hak, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle Iglo Fish Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
1: Yes.
2: En de leukste hamster zomeritems...

0: als Achterhoeker luister je naar Regio 8.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
5: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 7 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Frances Dix met het radio nieuws op Regio 8. Een poging van de Amerikaanse president Trump om het geboorterecht te beperken is geblokkeerd door het Hoge Rechtshof. Trump wil dat kinderen die in Amerika geboren zijn niet meer automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgen als hun ouders tijdelijk in het land zijn om bijvoorbeeld te werken of migranten zijn zonder de juiste papieren. Het plan van de president was eerder door een lagere rechtbank ook verworpen. Op de uitspraak van het Hoge Rechtshof heeft hij nog niet gereageerd. Tegen de 26-jarige Christian W. is 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor het doodsteken van de 23-jarige Lisanne op 23 juni 2024 in Hoogkeppel. Volgens de officier van justitie had het slachtoffer geen schijn van kans. De twee kenden elkaar al jaren en W. logeerde bij haar toen hij de ochtend voor haar dood bekende verliefd op haar te zijn, maar dat was niet wederzijds. Of dit het motief voor haar dood was, is niet duidelijk geworden. Wel heeft de verdachte bekend haar vermoord te hebben. Het kabinet maakt het tussentijdse proefexamen bij rijopleidingen verplicht. Minister Karremans van Infrastructuur wil met onder andere deze maatregel de kwaliteit van rijlessen en instructeurs verbeteren. Ook wil hij dat het makkelijker wordt om rijscholen aan te pakken die lange tijd slecht presteren en rijscholen die het goed doen voordelen geven. Nu slaagt minder dan de helft voor het praktijkexamen. En jaarlijks worden een paar duizend examens voortijdig afgebroken. En bij een kwart van de rijscholen ligt het slagingspercentage onder de 40%. Een 44-jarige man en zijn 22-jarige zoon zijn opgepakt op verdenking van drugshandel en witwassen. De vader werd gearresteerd in Spanje, zijn zoon in ons land. De man had een aantal woningen in Spanje die op naam van zijn zoon stonden. Ze leidden een luxe leven terwijl er geen officiële inkomsten waren. Er zijn nog 3 anderen aangehouden, 2 in België en 1 in Roermond. Bij huiszoekingen zijn onder meer 5 auto's, cashgeld en 1,5 kilo goud gevonden. En op 4 panden in Spanje met een totale waarde van €5 miljoen is beslag gelegd. En dan nog het weer. Het klaart vanavond op vanuit het westen en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
12: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
14: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen. Dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
11: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
10: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Het duurt zeker nog tot zaterdagmiddag 3 uur voor er weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland na een brand in een kabelgoot. ProRail meldde eerder dat de treinen donderdagavond weer konden gaan rijden, maar komt daarop terug. Het inventariseren en herstellen van de honderden kabels duurt langer en wordt door verschillende aannemers gedaan. Ook moeten de sporen ontroest worden omdat ze nu niet gebruikt worden. Bij tankstations in Duitsland staan lange rijen omdat de brandstofkorting om 12 uur vannacht afloopt. Sinds mei heeft de regering de accijns op benzine en diesel met 17 cent per liter verlaagd vanwege de hoge olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Gemiddeld kost een liter E10 in Duitsland nu nog €1,82, maar die prijs is vanaf 12 uur een stuk hoger. In Nederland kost een liter gemiddeld €2,18. De accijnsverlaging heeft de Duitse regering zo'n €1,6 miljard gekost. Een poging van de Amerikaanse president Trump om het geboorterecht te beperken is geblokkeerd door het Hoge Rechtshof. Trump wil dat kinderen die in Amerika geboren zijn niet meer automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgen als hun ouders tijdelijk in het land zijn om bijvoorbeeld te werken of migranten zijn zonder de juiste papieren. Het plan van de president was eerder door een lagere rechtbank ook verworpen. Op de uitspraak van het Hoge Rechtshof heeft hij nog niet gereageerd. Tegen de 26-jarige Christian W. is 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor het doodsteken van de 23-jarige Lisanne op 23 juni 2024 in Hoogkeppel. Volgens de officier van justitie had het slachtoffer geen schijn van kans. De twee kenden elkaar al jaren en W. logeerde bij haar toen hij de ochtend voor haar dood bekende verliefd op haar te zijn, maar dat was niet wederzijds. Of dit het motief voor haar dood was, is niet duidelijk geworden. Wel heeft de verdachte bekend haar vermoord te hebben. En dan nog het weer. Het klaart vanavond op vanuit het westen en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
1: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
3: Doei.
4: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
3: Yes.
4: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
2: Hamster. Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
5: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. Voor het in brand steken van een politieauto tijdens de redden op het Malieveld in Den Haag vorig jaar is een 26-jarige man veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Deze straf is volgens het OM de hoogst opgelegde straf voor die rellen. De verdachte uit Amerongen is met anderen ook verantwoordelijk voor de schade en daar moeten ze voor betalen. Bij de strafeis zei de officier van justitie dat er 1700 uur beeldmateriaal is waarop de man tijdens de rellen te zien is. Het duurt zeker nog tot zaterdagmiddag 3 uur voor er weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland na een brand in een kabelgoot. ProRail meldde eerder dat de treinen donderdagavond weer konden gaan rijden, maar komt daarop terug. Het inventariseren en herstellen van de honderden kabels duurt langer en wordt door verschillende aannemers gedaan. Ook moeten de sporen ontroest worden omdat ze nu niet gebruikt worden. Bij tankstations in Duitsland staan lange rijen omdat de brandstofkorting om 12 uur vannacht afloopt. Sinds mei heeft de regering de accijns op benzine en diesel met 17 cent per liter verlaagd vanwege de hoge olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Gemiddeld kost een liter E10 in Duitsland nu nog 1,82 euro, maar die prijs is vanaf 12 uur een stuk hoger. In Nederland kost een liter gemiddeld 2,18 euro. De accijnsverlaging heeft de Duitse regering zo'n 1,6 miljard euro gekost. En dan nog het weer. Het klaart vanavond op vanuit het westen en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
7: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
8: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Voel mij zo free.
10: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
15: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
10: Wow, dit is echt nice.
15: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
14: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
16: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
17: Brussel-Zuid.
16: Hé, nu al?
14: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
18: Goedemorgen!
19: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.

0: sparen.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, die verdient het.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
6: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Op het WK voetbal heeft Noorwegen in Dallas met 2-1 gewonnen van Ivoorkust en zich geplaatst voor de achtste finales. De winnende goal werd in de 86e minuut gemaakt door Erling Haaland. De 25-jarige spits heeft dit WK al 5 doelpunten gemaakt. In totaal speelde Haaland 53 keer voor Noorwegen en maakte 60 goals. Zondagavond om 10 uur Nederlandse tijd speelt Noorwegen in New York tegen vijfvoudig wereldkampioen Brazilië dat gisteravond won van Japan. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. Voor het in brand steken van een politieauto tijdens de rellen op het Malieveld in Den Haag vorig jaar is een 26-jarige man veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Deze straf is volgens het OM de hoogst opgelegde straf voor die rellen. De verdachte uit Amerongen is met anderen ook verantwoordelijk voor de schade en daar moeten ze voor betalen. Bij de strafeis zei de officier van justitie dat er 1700 uur beeldmateriaal is waarop de man tijdens de rellen te zien is. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
4: Mooi van Ethos.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com. Renew.
8: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.

0: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
1: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
3: chicken. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Op het WK voetbal heeft Noorwegen in Dallas met 2-1 gewonnen van Ivoorkust en zich geplaatst voor de 8e finales. De winnende goal werd in de 86e minuut gemaakt door Erling Haaland. De 25-jarige spits heeft dit WK al 5 doelpunten gemaakt. In totaal speelde Haaland 53 keer voor Noorwegen en maakte 60 goals. Zondagavond om 10 uur Nederlandse tijd speelt Noorwegen in New York tegen vijfvoudig wereldkampioen Brazilië dat gisteravond won van Japan. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.
11: Klik-en-klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
13: Met deze week in de bonus. Aha gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
12: Boeie.
13: Alle hak, tweede gratis.
12: Lekker hoor.
13: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
12: Zoé.
13: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
12: Yes.
13: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Hamster.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
2: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL bak nectarines of platte perziken. Anderhalve kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
3: Kijk. Dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.